0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026... voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zo.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026... voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: know. You wanna my kind.
1: Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide.

over de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op mondregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is

de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren en ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide.

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 6e juli. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat, moet ik zeggen, voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Aaron Muteba Beya van Muteba Fit Muteba regelt het, organiseert voor de tweede keer de Muteba Cup. Het gratis voetbaltoernooi voor jongeren in Apeldoorn op 10 en 11 juli. En beeldend kunstenaar Hester Oerlemans heeft in 2025 de Wilhelmina-ring gewonnen. Naar aanleiding daarvan heeft ze onder andere een tentoonstelling in Coda met haar werk mogen inrichten onder de titel Win-Win. En zij vertelt erover vanuit Berlijn. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Every Breath You Take van Please.

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli staat het Albatros-terrein weer in het teken van zomerfeestgullen. Met bekende artiesten, de populaire dorpenstrijd en een gezellige familiedag biedt het evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. Voor meer informatie en tickets kan je gaan naar www.zomerfeestgullen.nl. Listen to your heart van Roxette.

0: Tegenover mij is ondertussen aangeschoven Aaron Muteba Beya. Welkom, Aaron.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, en dan nu denken alle luisteraars, wie zou dat zijn? Dus vertel eens iets meer over jezelf.
1: Allereerst heel erg bedankt dat je mag zitten. Ik ben Aaron Muteba Beya, 23 jaar oud. Geboren in het Isale ziekenhuis in Zwolle, maar echt opgegroeid hier in Apeldoorn. En ze noemen mij ook wel onder de jongeren Muteba Fit.
0: Ah, Johan, dat is wat je bent gaan doen op een bepaald moment. Want je bent als voetballer in eerste instantie bekend geworden, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, als een jongetje met een enorme voetbalsdroom ben ik gestart hier in Apeldoorn. In de academie bij FC Twente en bij Go Ahead Eagles.
0: Ja.
1: Helaas heb ik die droom moeten opgeven toen ik gewoon zag dat een aantal jongens gewoon beter waren dan ik.
0: Aha.
1: Maar ik wou het er niet bij neerleggen. Ik wou graag die ervaring juist kunnen delen. En kunnen laten zien dat juist ook wat voelde als een negatieve tegenslag juist ook iets positiefs kan zijn. En dat heb ik juist omgezet tot Muteba Fit. Een voetbalplatform waarbij ik jongeren probeer verder te helpen.
0: Ja, wat houdt het in? Je zegt wel jongeren verder wil helpen, maar op welke manier doe je dat?
1: Dat deed ik eerst door middel van het geven van gratis voetbaltrainingen op lokale voetbaltreinen hier. Hier in Apeldoorn. Maar het groeide uit tot steeds meer eigenlijk. En toen besloot ik om ook maatschappelijke voetbalevenementen te organiseren. Dat deed ik onder andere met de Johan Cruijff Foundation. Het organiseren van buurtactiviteiten. Maar ook van het organiseren van mijn voetbaltoernooien. Waaronder de Muteba Cup, waar we eigenlijk, denk ik, voor zitten.
0: Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
1: Zo dadelijk, ja.
0: Maar ik ben dus heel benieuwd, want jij zegt al, bij allerlei voetbalterreinen. Want je doet het allemaal gratis.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Hoe krijg je daar het geld voor?
1: Dat is een hele goede vraag. Vaak doe ik dat uit eigen zak. Of probeer ik er subsidies uit te halen.
0: Ja?
1: Maar voor mij is het nog allemaal nieuw in dit wereldje. En probeer ik langzaam te kijken of er ook misschien iets van sponsoring kan komen kijken. Maar nu doe ik het uit liefdadigheid. Omdat ik het gewoon echt leuk vind om mensen verder te helpen.
0: Ja.
1: En op die manier gaan alle deuren vanzelf langzaam open.
0: Oké, dan krijg je dus inderdaad sponsoren.
1: Ja, die komen vanzelf wel aan bij op een gegeven moment. Ja.
0: Ja. Want je noemde het al even. Vorig jaar ben je voor het eerst begonnen met jouw achternaam.
1: Ja.
0: De Muteba Cup.
1: Ja.
0: En wat was dat dan?
1: Ja, dat was eigenlijk een heel spontaan idee. Ik weet nog wel dat ik in de zomer thuis zat en ik dacht echt, hoe kan ik zoveel mogelijk jongeren bij elkaar betrekken zonder dat de telefoon erbij gebruikt wordt tijdens het evenement zelf? Want ik maak ook video's en dan bekijken alle jongeren dat via de telefoon. Maar ik wou ze graag bij elkaar weten te halen. En op dat moment kunnen genieten van de zon, van de bal, van wat lekker eten. Zonder dat ze allemaal op onze telefoon zaten. Toen dacht ik van, weet je wat? Het bestaat misschien wel. Het is niet iets nieuws, een voetbaltoernooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil wel mijn eigen draai aan mee kunnen geven als dat kan. En toen 2 weken vooraf dacht ik, ik doe gewoon spontaan een voetbaltoernooitje. Maar het kreeg gigantisch veel animo. Ik kreeg dat.
0: Ja, want ik zag ergens staan 180 deelnemers.
1: Ja, 182 deelnemers. Wow. 282 jongeren kwamen op af. Ja, en ook ouders, vrienden, familie die kwamen kijken.
0: Ja.
1: Dus het was een enorm groot feest. En dat liet me echt beseffen van, wauw, het leeft.
0: Ja.
1: Alleen, je moet de jongeren zien te bereiken. En je moet ze een podium kunnen aanbieden. En ik vind ook wel dat ze dat verdienen. Dus ik wou me graag daarvoor opofferen, om het zo te zeggen. En vandaar dat er zeker ook een tweede editie is gekomen. En zelfs is verdubbeld na 2 dagen.
0: Zo. Maar ik ben dan heel benieuwd, hè. Want daar komen dus 182 deelnemers naar voren. Heb je dan mensen die je helpen, vrijwilligers? Want je moet een indeling maken. Naar leeftijd neem ik aan.
1: Ja.
0: Of naar geschiktheid of wat dan al.
1: Dat is inderdaad heel lastig. Ik deed dat vrijwel alleen vorig jaar. Ik had één iemand die me hielp. Annelien heet ze. Dat is mijn toekomstige vrouw, zeg ik dan.
0: Ja.
1: Heel blij met haar. En zij hielp mij met van alles en nog wat. Met de administratie, met de aanmelding van de kids. En nu, omdat het ook verdubbeld is, heb ik ook dubbel zoveel werk. En dan krijg ik gelukkig steun van, dat heet Don Bosco.
0: Okay,
1: is een stichting.
0: Ja.
1: En die zal vrijwilligers aanbieden.
0: Ja.
1: En zo had ik vorig jaar trouwens ook vrijwilligers vanuit de Pinkstergemeente Shekina.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een kerk. En die staan ook echt open om jongeren verder te helpen. Dat is echt leuk. En zo heb ik ook gezien dat er heel veel mensen zijn ook wel die een hart open hebben staan voor de kinderen. Ja. Voor de liefde eromheen. Maar je moet ze net zien te vinden.
0: Ja.
1: En om samen alle krachten te bundelen en wat moois neer te zetten in Apeldoorn.
0: Nou, en je hebt dus, naar aanleiding van die eerste keer, ik zag dat je ook al een vrouwentoernooi hebt georganiseerd.
1: Ja, ja.
0: Ja, zag ik ook staan. Maar nu wordt het dus weer gemengd, neem ik aan.
1: Ja, het wordt nu wel gemengd, ja.
0: Over 2 dagen. Ja. We gaan zo even precies over hebben wat de indeling is. Dat ook luisteraars weten, waar moet ik naartoe om dit allemaal te kunnen zien. Ja. Maar je had ook een verzoeknummer.
1: Ja, ik had ook een verzoeknummer, klopt. Het is een nummer die wat over mezelf een beetje zegt. Ik herken mezelf daarin.
0: Mm-hmm. Kun je het nog een keer noemen wat het is?
1: Ja, het verzoeknummer is van een artiest. Het is een band. Ze heet Mangus. Ze komen uit ook uit Apeldoorn. En het nummer heet U Weet Ervan.
0: En Olaf heeft hem gevonden. Dus daar gaan we naar luisteren.
1: Helemaal goed. Ja. Laten we dat doen.
0: Ja.

0: Ja, soms verandert de studio niet alleen in iemand die je toch over je hebt zitten en waar je gesprek mee hebt. Zoals in dit geval met Aaron Miteva Beya. Maar hij neemt ook meteen twee mensen mee om op te nemen en foto's te maken. Dus het flitsen gaat ook regelmatig. En hij is wel gewend om opgenomen te worden.
1: Ja.
0: Ik bedoel dus met de opname, hè, dat er opnames gemaakt worden. Mm-hmm. Wanneer worden er opnames gemaakt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Laatste tijd steeds meer. Normaal gesproken, wanneer ik spelers voetbaltraining geef, dan geef ik ze ook moment om meer over hunzelf te vertellen. Ja. Ik hou ervan om mensen in het licht te zetten. Ik vind iedereen gewoon speciaal. Iedereen is uniek. Iedereen heeft een eigen verhaal. En dat leg ik graag vast op beeld. En daar gebruik ik social media voor.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu ben ik ook begonnen met vloggen.
0: Ja.
1: Omdat ik veel word uitgenodigd op andere plekken. Om bijvoorbeeld zelf deel te nemen aan een kickbokstraining of een andere training om te laten zien aan de kijkers.
0: Mm-hmm.
1: Muteba is niet alleen maar een bedrijf. Het is een persoon die op reis gaat. En die reis kan spannend zijn. Maar ik wil graag iedereen laten zien van, ik vind dingen soms ook spannend. En ik ga met alles wat ik heb ook gewoon die reis aan.
0: Ja.
1: En samen met de kijkers wil ik die reis ontdekken.
0: Ja, want voor mensen die al even wat langer nu geluisterd hebben. Je bent 23.
1: Ja.
0: En ondertussen heb je dus vorig jaar al de Muteba Cup georganiseerd. Waar zo'n 180 deelnemers bij waren.
1: Ja.
0: En nu is dus de tweede. En die gaat over 2 dagen.
1: Ja.
0: Voor de luisteraars, waar moeten ze naartoe om al die jongelui te zien spelen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ze mogen komen naar het Kruifkort in Apeldoorn, Zevenhuizen.
0: Ja.
1: Ik denk dat de meeste mensen het gebouw wel kennen van de zwembad Sprenkelaar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, precies daarnaast is een Johan Cruijffkort in Zevenhuizen. En daar zal altijd spektakel plaatsvinden. En dat is niet alleen maar voor de voetballiefhebbers. Het is ook voor de mensen die houden van een hapje en een drankje.
0: Ah.
1: Want daar zal ook een foodtruck zijn. Daar zal ook ice scones, als ik het goed uitspreek.
0: Uh-huh.
1: Heerlijke verfrissende momenten zullen er zijn.
0: Ja.
1: Dus echt iedereen is welkom.
0: Ja, en dit gaat dus over welke dagen?
1: Het gaat om vrijdag 10 juli en om zaterdag 11 juli.
0: Oké. Okay. Men heeft hier nog geen vakantie, hè?
1: Nee, dat is ook de reden dat ik die datum had gekozen. Ik koos eerst voor vrijdag... Nee, het is het vrijdag 16.
0: Ja.
1: Vrijdag 17.
0: Ja.
1: En zaterdag 18.
0: Ja.
1: Omdat ik dacht, nou ja, die zullen dan net op vakantie zijn.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen ze meteen meedoen. Maar wat ik hoorde is dat mensen meteen met de eerste seconde dat ze vrij zijn, meteen een vliegtuig instappen.
0: Ja.
1: En er vandoor gaan.
0: Of in de auto stappen.
1: Of in de auto stappen. Of achter de caravan. Of,
0: ja,
1: ze willen er graag in ieder geval tussenuit. Maar ik wil het liefst heel Apeldoorn als het kan bij hebben bij de Muteba Cup.
0: Ja. Moeten ze allemaal ervaren zijn, degene die meedoen?
1: Nee, dat is juist het mooie. Goeie vraag.
0: Ja.
1: Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Iedereen is welkom.
0: Ja.
1: Natuurlijk zie je wel dat als het een beetje competitief wordt, vinden de meesten het spannend. Die denken, ik ben niet goed genoeg.
0: Ja.
1: Maar iedereen is welkom. Iedereen is welkom om een team te maken en lekker te gaan voetballen met z'n allen.
0: Ja.

0: En je legde, hè, terwijl we zaten te luisteren naar die mooie muziek die je had uitgezocht, hadden we het erover van, er wordt 4-4 gespeeld.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar heb je ook EHBO-mensen rondlopen?
1: Ja, zeker. We hadden die vorig jaar zeker nodig ook. Er was een kind die meteen de eerste 5 minuten 2 keer geblesseerd raakte.
0: Ach.
1: En toen besefte ik wel van, ja, dat is veiligheid is zeker belangrijk.
0: Ja.
1: Dus dat is ook de reden waarom ik heel veel jongere werkers heb rondlopen. Vanuit stichtingen, maar ook buurtcoaches. Want ja, die kennen de jongeren in de buurt ook heel goed. En die weten ook precies waar een jongen vaak tegenaan kan lopen. Hoe die gekant kan worden. En dat vind ik ook zo mooi en uniek aan zo'n buurt. Het is één groot familie.
0: Ja.
1: En je doet het samen eigenlijk.
0: Ja, Don Bosco had je inderdaad al genoemd.
1: Ja,
0: hè?
1: Don Bosco. En een aantal Stiemens, jonge werkers zullen er ook zijn.
0: Oké, want dat heb je inderdaad hartstikke mooi. Allemaal voor elkaar. Want hoe laat begint het?
1: We gaan in 2 blokken werken per dag. Mm-hmm. De eerste blok start altijd om 11:00 in de ochtend. De spelers zullen om 9:30 aanwezig zijn om teamfoto's te maken, om zichzelf aan te melden.
0: Ja.
1: Die start van 11:00 tot en met 2:00. Dan is een 1 uur pauze voor alle vrijwilligers, is ook nodig. Hè? Even wat eten, even wat drinken. En daarna gaan we met de 2e blok verder om 3:00, 4:00 ongeveer, als het niet uitloopt, tot en met tot zo'n 6-7:00 in de avond.
0: Kijk, ik heb al gekeken naar het weerbericht. Het wordt behoorlijk warm weer. Hè?
1: Ja, het wordt warm. Het wordt emmers met koud water meenemen.
0: Ja.
1: IJsjes regelen.
0: Ja.
1: Daarom ben ik blij dat de ijscones er zullen zijn.
0: Ja.
1: Het is weer tijd voor verfrissingen. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, spannend hoor.
1: Ja.
0: Maar ongelooflijk knap dat je dit op deze leeftijd al weet te organiseren.
1: Ik waardeer het enorm.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben dankbaar en ik ga het gewoon volledig inzetten om ook te kijken of ik de jongeren daarbuiten ook mee verder kan helpen.
0: Ja.
1: En inspireren. Dus,
0: ja. Zijn we nog iets vergeten?
1: Ik denk het niet. Of misschien mijn uitnodiging naar u eigenlijk. U mag ook komen als u...
0: Oké, ik zei al, het is, als ik vanuit de binnenstad kom, fiets ik altijd langs dat Kruifkoord.
1: Ja.
0: Dus het kan best zijn dat ik even kom kijken.
1: U bent van harte welkom in ieder geval.
0: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Leuk.
0: Heel veel succes gewenst. Heel knap. En ik hoop dat we nog veel meer van je horen met allemaal dingen die je organiseert. He, ik had het al over. Je had ook echt alleen voor dames had je ook al een heel toernooi georganiseerd.
1: Ja.
0: Dus heel veel succes en super dat je naar de studio bent gekomen met je aanhang.
1: Ja.
0: Om alles op te nemen. En nogmaals, toi dit komend weekend. En je maakt er heel veel jongelui heel blij mee.
1: Super, dank u wel. Ook bedankt voor je tijd en dat ik hier mag zijn. En wie weet treffen we elkaar nog wel.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Olaf heeft het volgende nummer uitgezocht. En dat is Fast Car van Tracy Chapman.

0: Ja, ik had nu heel graag het interview met Hester Oerlemans, de winnaar van de Wilhelmina Ring 2025, willen doen. Ze resideert nu in Berlijn, maar er zijn wat problemen, want zij heeft wat gehoorproblemen en kan het niet voor elkaar krijgen. Voor iedereen die haar wat beter wil leren kennen, er is een prachtig interview met haar. En dat heet Uit de Verf, Hester Oerlemans. En dat is gedaan door Gabrielle de Nijs-Bik. Daar leer je haar ontzettend goed kennen. En iedereen die meer van haar wil weten, die kan natuurlijk ook naar de tentoonstelling Win-Win gaan, die op dit moment in Coda te zien is, tot en met 6 september. Want ze heeft namelijk vorig jaar heeft ze de Wilhelmina Ring gewonnen. Ze heeft onder andere een prachtige ring gekregen, maar ook dus die tentoonstelling mogen inrichten. En uiteindelijk mag ze ook en daar staat in de, mag ze ook een kunstwerk in het Sprengenpark gaan ontwikkelen. En dat is ook heel leuk voor mensen die wel eens in het Sprengenpark. Het is gelukt. Nou, ik ben helemaal blij. Ja. Hester Oerlemans, welkom.
1: Welkom, dank u. Dank voor de aanvraag.
0: Ja, geweldig dat het toch gelukt is.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ik was net aan het vertellen dat ik een fantastisch interview heb gelezen met u van Gabrielle de Nijs-Bik. Waardoor ik in ieder geval u al wat beter ben leren kennen en al het werk wat u doet en wat u belangrijk vindt. Maar u bent dus winnaar van de Wilhelmina Ring. En hoe ziet uw tentoonstelling in Coda eruit?
1: Ja, dat is niet 1, 2, 3 uit te leggen. Nou ja, de titel Win-Win zegt het eigenlijk al. Wat ik geprobeerd heb is eigenlijk in die ruimte een dubbele ruimte te maken. Dat wil zeggen, ik heb wanden geplaatst met een tussenwand, waardoor je eigenlijk twee identieke ruimtes krijgt.
0: Ja.
1: En wat ik wilde doen was eigenlijk een soort verdubbeling van de tentoonstelling. Dus je komt in de eerste ruimte en dan zie je een aantal werken, bijvoorbeeld een

0: schilderij, een sculptuur, een ronddraaiende sculptuur. Dus er zijn heel veel verschillende dingen te zien. Als je in de tweede ruimte komt, zie je eigenlijk een soort variatie op de werken die je in de eerste ruimte hebt gezien. En wat ik daarmee eigenlijk wil bereiken, is dat je denkt, hé, dit heb ik toch eigenlijk al gezien. Aha. Maar waardoor je eigenlijk beter gaat kijken. En die titel heeft dat ook al in zich. Dus dat win-win, dat verdubbelen. Maar het slaat natuurlijk ook op het winnen van de Wilhelmina.
1: Ja, want nou, ik heb wat van uw werken heel op internet bekeken. En ook... In het rapport ook gelezen, centraal in uw oeuvre staat een sterk contrast tussen lichtheid en zwaarte, humor en ernst, ja. Kwetsbaarheid en kracht. En veel ja. maatschappelijke onderwerpen, migratie, zorg, ja. onderwijs en samenleven.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook wel in de tentoonstelling enigszins zichtbaar. Ja, je moet eigenlijk begrijpen dat de Wilhelmina Ring is een prijs voor het oeuvreprijs van beeldhouwer. Nu ben ik wel beeldhouwer, maar meer in de zin van dat ik werken maak, ja, kunst in de openbare ruimte. En daar komt ook eigenlijk vandaan dat dat vaak ook werken zijn die bijvoorbeeld bij een ziekenhuis geplaatst worden en daardoor ook over zorg en welzijn gaan. Maar daarnaast maak ik ook veel tekeningen en schilderijen en die gaan eigenlijk weer veel meer over... Ja, de actualiteit, dus ook over de migratie, die stroomvluchtelingen. Dus eigenlijk die problematiek probeer ik ook weer in mijn werk, ja, daar eigenlijk aandacht voor te vragen. En ik vond het belangrijk dat eigenlijk die twee kanten van mijn werk zichtbaar zijn in de tentoonstelling nu in het Roda Museum in Apeldoorn.
1: Ja, het mooie van het CODA Museum is ook dat iedereen die een bibliotheekpasje heeft, die kan er ook gratis naartoe.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ik vind het een heel mooi museum met zoveel mogelijkheden. Dat je daar ook 3D kan printen, er zijn workshops. Ja, wat dat betreft is het een heel divers museum, zou je kunnen zeggen, met veel mogelijkheden.
1: Het lijkt me best heel moeilijk in uw geval, omdat u al zoveel gemaakt hebt en ook op verschillende gebieden, om dan te komen tot wat ga ik dan in die tentoonstelling doen?
0: Ja, dat is ook zo, maar... Ik vond het natuurlijk wel heel mooi om zo'n oeuvreprijs te winnen. En dan ga je eigenlijk ook terugkijken naar je eigen oeuvre. Van wat zijn nou eigenlijk belangrijke werken? En ja, wat wil ik eigenlijk heel graag aan een groter publiek laten zien? Ja. Dus dan ga je eigenlijk in samenspraak met de curatoren van het CODA een keuze maken. Mm-hmm. In mijn geval zijn er toch wel heel veel nieuwe werken die ik ook graag wilde laten zien. Die ik de laatste paar jaar heb gemaakt. Maar daarnaast ligt er ook een serie posters van projecten die ik eigenlijk in de openbare ruimte heb gedaan. Die liggen op de grond, die mag het publiek meenemen. Daar staat ook het adres op waar die werken eigenlijk in de openbare ruimte te zien zijn. Dus zo breng ik eigenlijk weer de beelden die buiten staan, bijvoorbeeld in Nijmegen of in Leiden of op verschillende plekken. Daar staat dan adres en openingstijd op. Dus die kun je dan, je kan die poster meenemen en dan eigenlijk zelf door het land reizen om nog meer werk van mij te zien.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, het gaat heel goed. Die posters moet ik steeds bijdrukken. Dus dat is wel een compliment, zeg maar.
1: Nou, zeker weten. Ja, in Apeldoorn hebben we ook ergens in het water een meisje op de schommel, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar dat is een project wat ik weet niet meer precies, in 96 of zo was dat een kunstproject. Ja. Boven de soep en in de wolken. En toen heb ik midden op het meer eigenlijk een meisje laten schommelen, elke dag. Ja. En dat was natuurlijk eigenlijk een heel normaal beeld. Maar omdat zij midden op dat water zat te schommelen, was het natuurlijk toch heel vervreemdend. Hoe is ze daar gekomen?
1: Ja,
0: ik vond het heel spannend om te doen eigenlijk. Of te realiseren.
1: Ja. En ik was net aan het vertellen aan de luisteraars ook, want wij krijgen gratis altijd de stedendriehoek in de bus. En daar staan allerlei prachtige ontwikkelingen in, maar ook activiteiten die er zijn. Maar nu is er dus aan het Sprengenpark is er een heel artikel met foto's gewijd.
0: Ja.
1: En u mag daar ook een beeld neerzetten, hè, met een gedicht erbij.
0: Ja, daar zijn we druk mee bezig. We wachten nog even op de omgevingsvergunning van de gemeente. Maar verder is het eigenlijk in de maak. Ik mag er nog niet zoveel over zeggen wat het dan gaat worden. Maar ja, ik heb er heel erg veel zin in om dat te gaan realiseren. Ik kan wel zeggen dat het bij het water komt, waar ook het beeld van... dan ben ik even de naam kwijt, wat nu even verwijderd is, omdat het maar een tentoonstelling is.
1: Ja.
0: Dus daar vlakbij komt mijn beeld.
1: Oké, ja, er stond inderdaad bij dat er een van de werken nu even voor een tentoonstelling elders was. Ik kan het even zo snel niet terugvinden.
0: Nee. Maar
1: het is inderdaad een prachtig park waar voor iedereen wat te beleven is, dat je echt denkt van, nou, hoe is het mogelijk?
0: Ja.
1: En het bijbehorende gedicht?
0: Dat weet ik ook nog niet. Dat is voor mij dan een verrassing op de onthulling van het beeld. En dan wordt dat gedicht eigenlijk ook voorgelezen of voorgedragen. Dus dat gaat helemaal buiten mij om. En dat vind ik ook wel erg spannend.
1: Nou.
0: Kijken wat daar uitkomt. Ja.
1: En heeft u ook al een idee wanneer de opening plaats gaat vinden?
0: Nee, niet echt. We hopen eigenlijk dat dat gaat lukken voor het einde van de tentoonstelling. Dus dat is 6 september. Maar ik denk dat dat een beetje te optimistisch is. Want ja, zoals je weet, met kunst in de openbare ruimte is er altijd wel veel mee gemoeid. Funderingen, het moet nog gemaakt worden. Omdat we natuurlijk eerst moesten wachten op de benodigde vergunningen.
1: Ja, nou... ontzettend fijn dat ik u toch aan de lijn heb kunnen krijgen.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, ik ga nu zeker al kijken naar de tentoonstelling Win-Win. En met mij hoop ik heel veel luisteraars die u hebben beluisterd. En denken van, daar wil ik naartoe. Ook om te kijken van waar elders in het land kunnen we nog meer van het werk van Hester Oerlemans vinden.
0: Ja, hartelijk dank voor het interview.
1: Heel veel succes verder.
0: Ja,
1: en, we hopen meer te horen op het moment dat het beeld onthuld wordt in het Sprengenpark met gedicht. En heel veel succes met alles.
0: Dankjewel. Tot ziens.
1: Ja, tot ziens. We gaan nu naar Cold as Ice van Foreigner.

Lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 6e juli. Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer afstemt op ons programma. Hij heeft mooie muziek uitgezocht. De redactie heeft leuke gesprekken geregeld. Dus wij hopen u zo dadelijk weer aan ons radioprogramma aan te treffen. Tot zo. We gaan er even uit met Jolene van Dolly Parton.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hero, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto

hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen,

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 6e juli. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Bert Hissink, voorzitter van Voorster Fanfare Orkest, nodigt de luisteraars uit voor het concert dat ze aanstaande zondagmiddag, de 12e mei, houden samen met Shantycor de Drossen los naast het dorpshuis in Voorst. En kunstenaar Auke Terpstra komt in de studio uit de doeken doen wat hij maakt en wat we kunnen verwachten van zijn expositie in Dok Zuid. En het volgende nummer dat uitgezocht is voor u en voor mij: Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 23 tot 25 graden. Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het vrij helder. Bij een zwakke westenwind koelt het af naar 16 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is er ook veel bewolking in het noorden van het land en de meeste zon in het zuiden van het land. In Gelderland is het eerst zonnig, maar in de loop van de ochtend zijn er al wel wat wolkenvelden. In de middag zijn er stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het rond de 25 graden. In de nacht naar woensdag is het rustig en koelt het af naar 15 graden. Woensdag zijn er flinke zonnige perioden, al zullen in de middag ook wat stapelwolken ontstaan. Neerslag valt er niet en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 25 tot 26 graden. Vrijdag is het zonnig en wordt het nog wat warmer met 29 graden. In het weekend schijnt de zon flink en het blijft droog. De wind waait uit het noordoosten en wordt op beide dagen 29 tot 31 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig droog en tropisch warm. We gaan naar ABBA met Dancing Queen.

0: Aanstaande zondagmiddag gaat Fanfare Vorst samen met Chanticoor Drossen los een parkconcert geven in Vorst. En Bert Hissink, voorzitter van Fanfare Korps Vorst, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, wat gaan jullie allemaal doen zondagmiddag?
1: Een hele gezellige middag hier maken voor de mensen allemaal. We beginnen met een Fanfare Gol, mooie stukken spelen. En Chanticoor die gaat natuurlijk ook de stemmen laten klinken.
0: Ja.
1: En het wordt een hele gezellige middag, gewoon om een muzikale middag. En dat doen we eigenlijk elk jaar, een parkconcert altijd. Dat is buiten, is dat dan.
0: Ja.
1: En dat doen we voor de kerk naast het dorpshuis in Voorst, is dat dan, op het plein. Daar zitten we. Doen we dat in het park, in het Voorst zelf. Maar ze zijn met bouwactiviteiten nog bezig. Dus het leek ons iets beter om dat even daar te doen bij de kerk.
0: En okay.
1: In de ruimte. Ja.
0: Ja, en het is een gratis concert, hè?
1: Ja. We spelen daar. Dus inderdaad, gratis is dat. Mensen kunnen er zo aankomen bij. We zorgen zelf voor dus een standje voor de koffie.

0: voor wat fris. En er zijn wat leren van de muziek die dan wat cake en taarten bakken. Kijk. Dat verkopen wij dan allemaal. Dat is allemaal voor dat concert in principe. Want ja, het zit toch wel voor ons wat kosten dan natuurlijk.
1: Ja.
0: En en dan vragen we meestal, vraag ik dan nog eventjes of nog iemand nog een vrijwillige bijdrage erbij wil doen. Dus dan gaan we met een bus rond of we zetten daar een groot instrument neer. Daar kunnen de mensen een vrije gift in doen.
1: En kunnen de mensen ook zitten?
0: Ja, ja, we hebben stoelen allemaal klaarstaan. Dus ze kunnen allemaal gezellig erbij komen zitten. En met een onder de genot van een kopje koffie met een lekker plakje cake erbij. Nou ja, dan kun je mooi aan de muzikale middag gaan luisteren daar.
1: Ja, de weersvoorspellingen geven wel weer aan dat we weer richting tropische temperaturen gaan, hè?
0: Ja, ja, we proberen ook een beetje parasol zo links en rechts neer te zetten natuurlijk. En niet helemaal in de volle zon zit.
1: Ja.
0: En ja, inderdaad, ik zag het. Ja, de zaterdag is de warmste dag en dan zondag is het weer een paar graden koeler. Tenminste, daar ga ik wel een beetje vanuit. Dus, maar het wordt een hele zomerse concert zo, ja.
1: Ja, want het wordt voor jullie dan ook warm om daar te spelen.
0: Ja, ja, natuurlijk. Maar het is ongeveer, zeg maar, de concert duurt ongeveer een anderhalf uur ongeveer maximaal. En dan en doen we een beetje afwisseling tussendoor met de Santicoor. Dus dan heb je nog een rustpuntje ertussen zitten voor de muzikanten.
1: Ja.
0: En dat komt best wel goed. Dat komt best wel goed. Ja. Ja.
1: En wat hebben jullie in je programma aan muziek?
0: Nou, eigenlijk wel vrij lichte muziek. Echt de muziekcommissie heeft tenminste een mooie samenstelling van een mooie lichte nummers. Ik wil niet zeggen dat het makkelijker is, maar aan het gehoor is het, doet het vrolijk en licht aan. Dus dat is altijd leuk voor de mensen om naar te luisteren. Het zijn geen grote concertstukken, laat ik het zo zeggen.
1: Nee.
0: Dat doen we meestal met een grote uitvoering altijd. En als het nu winter is, dat, maar dit is echt een zomers concertje. Ongezellig. En dat is het belangrijkste. Het gewone plezier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en het begint allemaal om 2:30, hè?
0: Ja, we beginnen om 2:30. En dan is dat zo rond 4:00 is er ongeveer afgelopen. Dus, dus gewoon, ik zou zeggen, mensen komen gewoon lekker langs. Kom met een fiets. Prachtig fietsweer is het natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En dat is een mooie gelegenheid om daar even aan te komen. En even lekker te luisteren. En dan heb je een doel om weer terug te fietsen naar huis. Zo, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zeker weten. Dat, met zo'n mooi programma, zowel het Shantikoor als met jullie fanfareorkest. Ik zie daar ook het nummer Pink Panther staan. De melodie.
0: Ja, ja.
1: En die heeft Olaf gevonden. Dus daar gaan we zo dadelijk naar luisteren.
0: Oh, dat is heel leuk. Ja,
1: dankjewel.
0: Ja,
1: Bert Gissing, voorzitter van Fanfare Korps Voorst. En ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen aanstaande zondagmiddag.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ja, dankjewel.
1: Heel veel succes.
0: Oké, doeg.
1: Doeg.

0: Ondertussen is tegenover mij neergestreken kunstenaar Auke Terpstra. Welkom, Auke.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Om eens wat te vertellen over kunst. En hoe ik daarnaar kijk en wat de inspiratie is.
0: Oké. Op welke leeftijd wist jij dat je de kunst in wilde gaan?
1: Eigenlijk helemaal niet.
0: Oh.
1: Nee, het is op een gegeven moment... Ik heb vroeger altijd wel wat getekend op fruitmanden. En je had je vroeger van die mooie kartonnen bakjes.
0: Ja.
1: En daar deed het dan fruit in. Als er niemand ziek was, dan ging dat naar de zieken of naar iemand die jarig was. En daar ben ik op begonnen en jarenlang daarna niks meer gedaan. Totdat ik op een gegeven moment toch weer het idee... Goh, ik wil wat met olieverf gaan doen.
0: Oké.
1: En toen ben ik uiteindelijk 30 jaar geleden zo'n beetje bij de potentieloze beland. Aan de dovenijtel. En daar zit ik nog steeds bij.
0: Aha. Maar dus 30 jaar geleden zeg je... dan ben je na je middelbare schooltijd eerst iets heel anders gaan doen?
1: Ik heb 46,5 jaar in de verstandelijke handicap de zorg gewerkt op Schuilenburg, CLO. Okay. En ik had altijd wel zoiets van... kijk, in je werk heb je hele strakke structuren.
0: Ja.
1: En als je met kunst bezig bent, kun je alles loslaten.
0: Ja.
1: En dan kun je alle kanten op. En je kunt het strak, je kunt het vrij. Je kunt dingen bedenken en invalshoeken. En op een gegeven moment ontstaat er wat heel moois.
0: Ja, maar werd je daar ook al op kunstzinnige manier?
1: Soms wel. Soms hadden we... Er was wel een creatieve therapie met Corrie Tuk heel vroeger. En daar deden ze al creatieve dingen. En dan kon je op zich ook wel met cliënten wat doen en zo.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk in mijn werk schilderen we soms wel eens wat. Maar niet zo intensief als ik eigenlijk thuis deed. En bij de potentielozen.
0: Ja, nee. Potentielozen. Wij hadden het in het voorgesprekje net al over. Het is wel een hele bijzondere naam, hè, potentielozen.
1: Ja, mensen kijken daar toch wel een beetje naast over. Ja, waarom noem je een kunstenaarsvereniging potentieloos?
0: Ja.
1: Nou ja, goed, dat heeft eigenlijk... degene die dat is ooit opgericht, onder andere mevrouw Hannivoort.
0: Ja,
1: lang geleden.
0: Ja.
1: En daar hebben ze die naam bedacht. Maar hij bestaat inmiddels al 60 jaar.
0: Ja.
1: Dus hij heeft wel het bestaansrecht, ook al... heten wij pretentielozen.
0: Ja.
1: En we hebben een eigen gebouw en heel veel leden.
0: Ja.
1: En met heel veel verschillende disciplines ook.
0: Nou.
1: En dat maakt dat het een leuke club mensen is.
0: Ja, zeker. Want je hebt dus, wat je al zegt, je kunt op allerlei gebieden kun je bezig zijn. Worden er dan ook lessen gegeven?
1: Het is niet specifiek les, maar wel de begeleiders op de, vanaf de maandag tot en met de vrijdagmorgen, vrijdagmiddag, die zijn wel geschoold.
0: Mm-hmm.
1: Maar echt les is het niet. Je neemt je eigen spullen mee, je gaat zitten, je gaat kijken, je hebt ideeën. En als je ergens bijvoorbeeld als je een portret moet maken of een lichaam en je hebt daar een bepaalde verhouding voor nodig of een bepaalde met kleuren mengen, dan kun je vragen, hoe ga ik dat doen?
0: Oké.
1: En dan komen we er samen wel uit.
0: Ja, maar je was dus bezig te werken in de gehandicaptenzorg.
1: Ja.
0: En ineens zag je het licht en dacht je, ik wil met olieverf gaan werken. En je kwam bij de pretentielozen terecht.
1: Olieverf, acrylverf, maar ook met hout en met metaal. En dus objecten. En dat mooie daarvan is dat het 3D is.
0: Ja.
1: En je kunt eigenlijk alle kanten op.
0: Ja. Maar je had dus eigenlijk niet met... Ja, je noemde aan het begin even die olieverf.
1: Ja.
0: Maar je bent dus met van alles gaan werken.
1: Ik heb op een gegeven moment les gehad van Ron van der Werf. Eerst van Henk van Dordeland, dat was heel vroeger. En toen kwam Ron van der Werf, Apeldoorn, bekende Apeldoorns beeldend kunstenaar. En die leerde mij op een gegeven moment ook... ga maar vrij werken.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet binnen een kadertje, maar gewoon ga maar alle kanten op. En kijk wat materialen van beschuitbussen, vullingen... dat ribbelkarton tot karton en allerhande papiersoorten. En maak daar een bepaalde compositie van en ga kijken. En dan ga je met verf. Je hebt eigenlijk geen restrictie. Dus je kunt eigenlijk alles doen. Je kunt alles door elkaar heen mengen. Totdat je zelf denkt van, dit is het.
0: En wat is het?
1: En dan is het abstract, vaak abstract. En ik werk meestal abstract... Ik ben wel wat thuis bezig met wat eigen bedachte vogeltjes en landschapjes. Ik noem dat vaak mindscapes, omdat dat gewoon iets is. Dat komt uit je hoofd en je begint met een lijntje.
0: Ja.
1: En dat lijntje dat gaat verder en verder. Dat wordt een rondje en dat gaat naar links, naar rechts, naar onder, naar boven. En op een gegeven moment wordt dat een soort, schilderijtje. En dan ga je met verf door elkaar heen mengen.
0: En het is dus eigenlijk je beroep geworden.

0: daar?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik heb daar nooit mijn beroep van. Het is eigenlijk, ik noem het altijd zelf, als ik met mensen erover praat, is het een uit de hand gelopen hobby.
2: Oké.
1: Eigenlijk. Okay. Af en toe verkoop ik wel eens wat. En zo, maar goed, ik maak meer dan dat ik verkoop.
2: Oh ja. Dus ik begreep ook al even, je bent er overal in het huis, in en om het huis mee bezig.
1: Ja, ik werk met papier-mâché, maar ook met hout. En dan ga ik wat groter werken. En dan, we hebben een galerie in Apeldoorn, Artfra. Mm-hmm. En daar zit ik dan ook bij. En hebben we ook een eigen ateliertje. En daar ga ik met papier werken en op doek, maar ook met hout. Mm-hmm. En dan maak ik daar een bepaalde constructie van. En dan ga ik met papier-mâché eroverheen. En dan ga ik kijken wat het wordt. Dus het begint vaak klein.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment dan wordt het... dan kan het wel 1,5 meter worden.
2: Ja, ja.
1: Alleen het nadeel is dat mijn schuur dan iets te vol is geworden. Maar goed, dat is puur omdat dat is een gevolg van... als je abstract werkt en met materialen wordt het fysiek allemaal wat groter. En een doek is plat.
2: Ja, ja. En Artfra, dat zit op de Eglantier?
1: Dat zit op de Eglantier, ja. Dat zit op de Eglantier. En wij zwerven eigenlijk een beetje door de Eglantier heen.
2: Mm-hmm.
1: We zijn begonnen in het oude ABN-gebouw. En toen zijn we naar de Bloemensteeg gegaan, het oude pand. Dat stond nog heel lang leeg. En toen daarnaast naar een oude expertpand. En nu zitten we in het oude pand van House of Toll op de hoek.
2: Oké.
1: En we zwerven een beetje door de Eglantier heen. En we proberen de Eglantier ook een beetje wat leuker te maken met kunst en met etalagekunst. En het werkt op zich goed.
2: Ja, nou, dat is dus al een onderdeel. We hebben de Prinsitloze gehad, Artfra. En nu gaan we dus dadelijk naar, nadat we hebben geluisterd naar jouw verzoeknummer, gaan we naar de tentoonstelling waar je hier eigenlijk voor bent. Ja. Maar we gaan eerst, wat voor verzoeknummer heb je en waarom dit nummer?
1: Ja, ik ben nogal gek van hardrock muziek. Al sinds mijn 14e, 15e. En het nummer wat ik als verzoeknummer is Long Live Rock and Roll van de oude Rainbow bezetting met de ex-gitarist van Deep Purple, Ritchie Blackmore, Cozy Powell en de man met de mooiste hardrockstem, Ronnie James Dio.
2: Nou, Olaf heeft hem gevonden en daar gaan we naar luisteren.
1: Geweldig.

0: Tegenover mij zit dus kunstenaar Auke Terpstra. En van hem was ook dit verzoeknummer. Dus als u denkt, van zit ik wel op de goede zender? Ja hoor.
1: Jazeker.
0: We hebben net al over zijn kunst gehad. Wat hij allemaal maakt. En dat zijn schuur en alles eigenlijk in huis erg vol staat. Maar dan is het natuurlijk mooi als je de kans krijgt om wat te exposeren.
1: Ja.
0: En hoe hij dat ingedeeld heeft, dat gaat hij nu vertellen.
1: Ja, ik heb nu in Dok Zuid hangen 18 schilderijen. En 13, ik noem het altijd rare mannetjes. En de rare mannetjes die staan in de vitrinekast. En het heet de rare mannetjes omdat het allemaal opgebouwd is uit materialen die alles een keer gemaakt zijn. En daar maak ik dan mannetjes van. En dan, dan geef ik ze een naam. Dus dat heet een beeld heet ook het meneertje Wikken en Wegen. Het is een meneertje die heeft, je kunt het ook de kaashandelaar noemen. Die heeft twee dingen in zijn handen, maar het is allemaal opgebouwd uit, uit verschillende materialen. En die ga ik beschilderen.
0: Aha. En het zijn allemaal mannetjes?
1: Het zijn eigenlijk allemaal rare mannetjes. Ja, ik ben nu wel thuis bezig met een papier-maché beeld van een dame met een lange jurk.
0: Aha.
1: Maar goed, dat duurt nog even voordat die klaar is.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik wel mee bezig. Dus die heb ik ook wel. En, maar goed, de schilderijen, dat is wel een apart verhaal. Ik heb, omdat ik ook plat werk op karton, hard karton, heb ik gewoon op een gegeven moment dingen jaren geleden in een doos gestopt. En eigenlijk in de schuur gezet.
0: Ja.
1: En ik denk van ja, wat ga ik ermee doen? Ja, niks dus jaren. Totdat ik op een gegeven moment dacht van hé, ik moet hier wat mee.
0: Ja.
1: En toevallig had ik van iemand lijsten gekregen. En dus ben ik bij
0: Dick. En lijsten, dat zijn wat?
1: Fotolijsten.
0: Okay.
1: Fotolijsten en structuurlijsten. Maar ook gewoon gladde lijsten met glas en zonder glas. Dus ik ben op een gegeven moment naar bij Dick's gegaan. Dat is de lijstenmakerij voor Dick's in de Maten. Die ook bij Art Fresh zit. En die hebben voor mij een aantal passepartouts gemaakt. En, dus ik ben al die eigenlijk zogenaamd vergeten werken ben ik gaan exposeren nu.
0: Kijk.
1: Dus ik laat inlijsten. En daar ben ik wel tevreden mee. En,
0: ja.
1: En mensen zullen inderdaad zeggen, god, moet het in zo'n lijst? Dus ja, soms wel.
0: Mm-hmm.
1: Want als je echt, want wat mensen wel eens doen, is dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, maar ik vind de lijst niet mooi. Ik zeg, ja, dan kun je dat ook andersom doen. Dan kun je zeggen, nou, dan gaan we daar een andere lijst op doen waarvan u vindt dat die wel mooi is.
0: Ja. Ja.
1: Kijk, en als je dat allemaal van tevoren moet, dat kost best wel veel geld. En nou, aangezien ik dat niet altijd heb, heb ik zoiets van, nou, dan ga ik het op deze manier doen.
0: Ja.
1: En, maar goed, ook daarin heb je ja, eigenlijk alle vrijheid die je maar wilt of kunt nemen.
0: Ja. Want ik begrijp dus, de gekke mannetjes zijn daar en die schilderijen.
1: Ja.
0: Of, die dan in lijsten zitten. En dus dat zijn de twee onderdelen.
1: Dat zijn de twee onderdelen die ik tentoonstel. Ja.
0: Ja, want je bent daar niet alleen. Jolanda Wensink is er ook.
1: Ja, klopt.
0: En wat voor soort werk maakt zij?
1: Die maakt wat, ook abstract. En ja, ze zei, wil je wat over mij, niet zoveel over mij vertellen? Want mensen moeten op een gegeven moment

0: ook komen kijken.
1: Ja.
0: Zo, maar het is allemaal wat. Ja, nee, kijk, de term lief, het is met hele andere materialen gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Ik doe met lijm erdoor en met hele felle kleuren. En, ja. En zij heeft het allemaal toch wat anders. Maar ze werkt ook met olieverf, wat natuurdingen en zo. En dat is op zich wel mooi dat je twee tegengestelde kunstenaars bij elkaar hebt, zodat mensen ook. Kunnen kijken van ja, weet je, zit gewoon heel veel. En er zit heel veel in. Je moet ook gaan kijken en het op je in laten werken. En zeker de abstracte werken, daar moet je inderdaad gewoon naar kijken.
1: Ja, en dat is dus in Dok Zuid. Weet iedereen waar Dok Zuid is?
0: Dok Zuid, dat is aan de. Ja, het is op dit moment wordt er een beetje gebouwd aan de weg daar. Dus je kunt er een beetje. Het is een gezondheidscentrum, zit daar. En 055. En vroeger zat de bibliotheek daar, maar die is daar nu weg. En je kunt er op zich. Het is eigenlijk wel vrij toegankelijk.
1: Ja, want ik zie dat het is van. Maandags geopend van 8 tot 9 uur 's avonds. En dinsdag tot en met vrijdag van 8 uur tot 6 uur 's avonds.
0: Ja.
1: Ja. En ben jij er of ben Jolanda? Is Jolanda er dan ook wel eens?
0: Nou, kijk, als mensen op een gegeven moment ze kunnen sowieso zelf komen kijken. Als mensen interesse hebben, ik heb daar visitekaartjes liggen. Als mensen op een gegeven moment denken van, goh, ik vind het leuk om eens contact met jou te hebben, dan kunnen ze bellen, kun je uitleg geven.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan altijd.
1: Ja.
0: Okay. Maar meestal is het zo dat ik. Je richt de expositie in en dan ben je er verder eigenlijk niet meer bij aanwezig. Maar als mensen het leuk vinden om te zeggen, goh, kun je mij daarover vertellen?
1: Ja.
0: Dan kunnen ze altijd contact opnemen natuurlijk.
1: Ja, dankzij de visitekaartjes. Want 29 juli is het geopend.
0: Ja.
1: En er staat in het persbericht dat het tot en met 6 september is. Maar ik begreep al, je gaat eerder op vakantie. Dus
0: ja,
1: je haalt het eerder weg.
0: Ja, dus ik haal het eind augustus haal ik het weer op.
1: Ja.
0: En dan. Kijk, het mooie is, vind ik, van. Je spreekt wel met meer mensen, is dat heel veel mensen hebben kunst. Alleen de expositieruimtes in Apeldoorn zijn vrij dun gezaaid.
1: Mm-hmm.
0: Dus is het mooi op een gegeven moment als je meerdere werken heel mooi kunt hangen. En in Dok Zuid kan dat. En in Randerode kan dat.
1: Ja.
0: En je hebt nog wel een paar plekken, maar voor de amateur. Maar het mooie is eigenlijk dat je je werk kunt laten zien.
1: Ja. Ja. En hoe wordt er bepaald wie wanneer mogen exposeren?
0: Nou, er is een bepaalde. Op een gegeven moment word je. Chris Schimberg die had mij dus gevraagd. En dan is er op een gegeven moment voor 2 maanden kun je daar exposeren. En dan word je gevraagd om daar te hangen.
1: Ja.
0: Of te staan in de vitrinekasten en zo. En dat kan met klein werk, kan met grote werk. En je kunt denk ik zelf ook contact opnemen met Chris Grimbergen van Gooien. Is de mogelijkheid om te exposeren.
1: Ja. Zijn we nog wat vergeten ook over deze tentoonstelling?
0: Ik zou zeggen, vooral komen kijken.
1: Nou, dat lijkt
0: vooral
1: me ook.
0: Vooral komen kijken. Kijk, het mooie van die beeldjes is dat je het materiaal soms ook zijn werk laat doen.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, als je schilderijen maakt, dan abstract, dan heb je gewoon. Dan zit je in een kadertje van 40 bij 40, 80 bij 80, of maakt niet uit. Ja. Maar als je 3D gaat werken, dan begin je met twee houtjes en.
1: Ja.
0: Dan ontstaat het.
1: Nou, ik hoop dat de luisteraars geïnteresseerd genoeg zijn geraakt van, hey, dat wil ik toch wel eens zien van heel bijzonder, wat er dan gemaakt is. En dan ook, de meeste mannetjes bij jou hebben dan ook nog een titel. Dat is natuurlijk ook altijd wel leuk.
0: Het staat er ook bij. Het staat er ook bij. Ja, en ik heb ook wel, kijk, als mensen het mooi vinden om daar een workshop in te krijgen, dan kan het natuurlijk ook.
1: Okay.
0: En dan moeten ze even een visitekaartje meenemen. Of inderdaad bij Artfra even informeren. Want dan ben ik meestal op donderdagmiddag ben ik daar. En dan kunnen ze langskomen. Als ze geïnteresseerd zijn, dan kan
1: dat. Want is Artfra altijd open?
0: Artfra is in principe van dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag geopend.
1: Oké.
0: Okay. Van in ieder geval van 1 tot 3.
1: Nou. Ja, dus daar kunnen mensen ook nog naartoe. Om
0: daar
1: niet alleen jouw werk te zien, maar ook van alle andere.
0: 6 verschillende kunstenaars zitten daar. 7 geloof ik inmiddels.
1: Ja. Helemaal mooi. Geweldig ook dat je naar de studio wilde komen.
0: Bedankt dat ik mocht komen.
1: Om wat meer te vertellen over je expositie in Dok Zuid. En hopelijk komen er heel veel mensen op af.
0: Laten we het open. We gaan het zien. Ja. Dank u wel.

Williams Kids at the Park op zaterdag 11 juli... verandert Park Zuidbroek opnieuw in dé plek voor een dag vol plezier... activiteiten en entertainment voor kinderen en gezinnen. Geniet van leuke spelletjes, creatieve workshops, grote springkussens... een gezellige kleedjesmarkt, heerlijke food trucks en gratis ijs, fruit en oranje... aangeboden door de Plus. Meer informatie kun je vinden via Zuidbroek at the Park... .nl/evenementen/kids. En we gaan nu naar Tell It To My Heart, Taylor Dane.

Ja, we lopen naar het eind van dit tweede uur van de matinee van maandag de 6e juli. Fijn luisteraars dat u weer bij ons was op RTV Apeldoorn. Olaf Bos, dank je wel weer voor de mooie muziek en de techniek. Ik ben Tineke Jeltsma, graag tot de volgende keer. En we gaan er nu uit met Black Velvet van Elana Miles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Ik mag weer een hele goede morgen zeggen en welkom bij de Steden Driehoek eruit door. We schrijven alweer dinsdag 7 juli 2026. We begonnen met Jersey Fame en Alan Price en Rosetta. Het is een samenwerking tussen Jersey Fame en Alan Price, die in die periode samen optraden en opnamen. En ze maakten onder andere het album Fame and Price, Price and Fame Together. En Alan Price die was de voormalige toetsenist van The Animals. Het nummer kwam alweer uit in 1971. Nogmaals een hele goede morgen. Ik ben weer, nou ja, fris en fruitig, dat wil ik niet zeggen. Nee, dat zal ik eerlijk zijn. Toch weer dat WK-voetballen, dat geef ik dan weer de schuld. Gisteravond nog even zitten kijken naar dat Spanje tegen Portugal. Ik was nog even bij collega en vriend Alexander geweest. En we hadden allebei zoiets van, wij willen Ronaldo zien huilen. We hebben de meest vreselijke dingen over Ronaldo gezegd. We zijn er allebei geen fan van. En dan zat ik gisteren toch te kijken en het bleef lang 0-0. En ik denk, oh, dan hebben die Portugezen dadelijk hoop dat ze in de verlengingen gaan en dat ze penalties gaan trappen. En dan scoort Spanje in de blessuretijd van de tweede helft. De 0-1 of de 1-0, de 0-1. Ja, ach, dat zure gezicht van Ronaldo. De tranen bij Ronaldo, dat maakte mijn dag dan wel weer goed. En toen was ik nog wat aan het klooien met Gemini. En ik was songteksten aan het analyseren. En voor ik het wist, was het alweer 12:15 toe dat ik nou van 3:30 begint de voorbeschouwing op België-Amerika. Of Amerika-België. Ja, dat wil ik dan ook wel weer zien. Hè? Ik heb de eerste helft al kunnen kijken. Ze hebben sportieve wraak genomen, de Belgen. Gewonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Die rode kaart die geseponeerd werd, dat doet er allemaal niet meer toe. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Sportieve wraken, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Nee, ik heb niet de hele wedstrijd afgekeken. Had ik dat gedaan, ja, dan had ik hier niet fris en fruitig gezeten. Dan had ik daar minder fris en fruitig bij gezeten dan dat ik er nu bij zou zitten. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ja, Come Together. Het nummer wat ik om alle vellen voor je klaar heb staan. Ik heb weer een mooie uitvoeringen voor je klaarstaan. En tegen de klok van 11:30 weer een single en plaat. Een track uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country platen. We zijn aangekomen bij 169 uit 2013. Luke Bryan. En Drink a Beer. Dat heb ik zaterdag gedaan. Dat gaan we dus voorlopig ook niet meer doen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. R.E.M. dit uurtje. Maar eerst Prince en The Sign of Times.

Ik heb het nog nooit van de drank gehad. Ik heb wel een heleboel andere dingen van de drank gehad. Maar dat ik beestjes heb gezien, nee, dat niet. Ronnie en de Ronnies hoorde je. En beestjes van horen zeggen, laat ik het zo maar even zeggen. Als je dan hallucinerende paddo's neemt, dat je dan wel weer allemaal beestjes kan zien. En op de muren kan zien. Ik had laatst een leuk nummer gehoord. En die had het erover. Tot de muren wegsmolten. Doe het maar niet, laten we dat maar doen. Uit de jaren 60, jaren 70 was het weer, hè? Ronnie en de Ronnies. We gaan even wat anders draaien. Ik was op mijn feestje afgelopen zaterdag. En toen hadden we het over deze met de schenden. Een coverband design die heel erg goed is. Toen zei ik al, ja, ik heb niet zo heel veel met de band. Soms wil ik het nog wel even draaien. Kan ik hier een beetje opruimen. Ik heb het over Pink Floyd. Shine on you, Crazy Diamond. Dit is Pink Floyd. Ik heb uiteraard de lange versie voor je klaarstaan.

Soul Sister and The Way to Your Heart. En daarmee komen we op 1 minuut over half 11 uit. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. Het liedje wat we de hele week meenemen tegen de klok over half 11. En we gaan nu naar Engeland. We gaan naar twee broers, namelijk de Whiskey Brothers heb ik voor je klaarstaan. En de Whiskey Brothers, dat zijn net al twee broers, George en Howard Morrett. En ze staan bekend als een zeer ervaren duo uit het noorden van Engeland. Hun stijl is geworteld in de traditionele folk, country en blues. En ze geven er een eigen, vaak up-tempo draai aan de nummers. En ja, ze hebben dus ook blijkbaar Come Together gedaan. En dan klinkt die als volgt.

Ja, die gaan eraan komen hoor, de zon. Het is nu alweer lekker weer. Naria Pellot hoorde je en Come Bring the Sun. En als ik dan even op de weerkalender ga kijken. Ja, ik zeg niet dat er een hittegolf aan gaat komen. Vandaag, morgen en donderdag nog temperaturen rond de 26 graden. En vanaf het weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, dan gaan de temperaturen weer langzaam richting de 30 graden. En daarvoor hadden we nog R.E.M. What's the Frequency? Kennet had ik ook nog.

De hip-hop LL Cool J hoorde je en I Need a Love. En over love gesproken, daarvoor hadden we nog Raccoon en Love You More. En is het nou even te kijken hoe laat het is. Het is alweer bijna 11 uur. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. En dan zijn we snel terug met het tweede, het mailsuurtje van de Steden Driehoek. Het draait door. En ik heb, al zeg ik het zelf, lekkere muziek voor je klaarstaan. Ik heb er nog eentje te gaan, omdat het zo weer heerlijke temperaturen geworden. Manu Chao, mi gusta tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que...
2: Apeldoorn.
3: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij 2 slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg goedemorgen en welkom terug bij het tweede, het middelsuurtje van de Steden Driehoek draait door Wormwood Mount en McNeil. How do you do? Ja, ik ben nog bij. Ik zal het eerlijk zeggen, ik ben nog bij aan het komen van vannacht. Ik heb toch wel weer voetballen zitten kijken. Ach, ze zijn nou de kwartfinales. Die gaan nu beginnen, dan de halve finales. Kwartfinales zijn van het weekend, de halve finales zijn volgende week. En dan zijn we ook weer met van het voetballen ook wel weer af. Dan kan ik s'nachts weer, nou ja, normaal slapen, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar dan hoef ik niet op te blijven om dat toch te per se te zien. Want ik heb dat dan toch wel weer een beetje. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen op plekje 169. Luke Bryan naar Drink a Beer. Maar eerst even dit. Dit is Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Little Eva, naar een versie van de Locomotion. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om het te gebruiken. En ik maak het ook niet te ingewikkeld. Ik heb het misschien al vaak over gehad. Dan heb ik het over die ChatGPT's, die Gemini's. En gisteren zat ik weer eens terug te denken aan de treinreis die ik heb gemaakt. En dat is alweer heel lang geleden. Dat is in 2012 geweest in Amerika. En ik wist niet meer precies welke route ik had gehad. En ik was ook benieuwd hoeveel kilometers ik nou met de trein heb gereden. In plaats dat je gewoon zelf allemaal gaat uitrekenen, dan kun je dat tegenwoordig vragen aan dat Gemini. En ik kwam er dus achter dat ik in 3 weken tijd in Amerika 14.000 kilometer met de trein heb gereisd. Ik heb ook al een keer om laten zoeken. Volgens mij ben ik ook al 2,5 of 3 keer de wereld omgereisd met alle vliegreizen, alle treinreizen wat ik heb gedaan. Maar die 14.000 kilometer in de trein, ja, dat was ik wel verbaasd in dat ik dat heb gedaan. En de treinroutes, die wist ik ook nog wel uit mijn hoofd, behalve hoe ik van New Orleans terug ben gegaan naar naar Chicago. Ik weet dat ik de heenreis naar beneden ben gereisd. Door Mississippi, wat was het, langs Memphis. Maar die terugreis wist ik niet meer. En dat kan dat daar ook mee helpen. Toen kwam ik er dus achter dat ik via Charlottesville ben gegaan. En van Charlottesville heb ik de trein toen naar Chicago gepakt. En dan gaf hij aan dat het een van de mooiste treinroutes zijn geweest die ik in Amerika heb gedaan. En dat ik daar best wel trots op mag zijn. Dat het best wel uniek is geweest. En ja, daarachter kwam ik ook wel weer terug. En wat hij ook zegt, de bossen daar, het waren eeuwenoude bossen wat daar zaten. Dus ik raad het iedereen wel een keer aan. Als je een beetje gespaard hebt, je houdt van treinreizen, je wilt wat moois zien, ja, pak de trein in Amerika. Waarom vertel ik dat? We hadden de locomotions en treinen worden aangedreven door locomotieven. Vooral nog in Amerika, die oude treinen. En ik kan het niet laten om deze prachtige plaat te draaien. Dit is Little Eve, dit is Chinezen. Dat is niet Little Eva, nee, die hadden we net gehad. Dit is Chinezen en The Morning Train.

Als je hem leuk vindt, gaat nog even de Rolling Stones en een nieuwe single Jealous Lover hoorde je. En het nieuwe album Fortune Tongues gaat uit te komen over 2 dagen, 12 uur, 38 minuten. Oftewel op 10 juli staat het klaar voor je. En dat viel me eigenlijk al op. 10 juli, dat is dan vrijdag. Precies om 12 uur staat dat album dan voor je klaar. Ik weet niet of ik het ga halen om dat album voor vrijdag geluisterd te hebben. Ik ga wel mijn best doen en anders blijf je deze Jealous Lover nog morgen donderdag en anders vrijdag ook horen. En anders gaan we gewoon een titeltrack draaien. Of we gaan gewoon een track van het album draaien. Gaat het goed komen? Ben benieuwd. Ben heel erg benieuwd. Grote hit uitvoering van de volgende plaat. Die is van Jets and the Plastic Population uit de jaren 80. Dit is origineel. Ik heb het natuurlijk over The Only Way Is Up. Dit is Otis Clay.

Yes, the only way is up van Otis Clay. Hij heeft ook deze gedaan, Trying to Live My Life Without You. Een originele versie van Bob Seger. En ik dacht bij mezelf, laten we dan Bob Seger ook nog maar even draaien. De originele versie van Trying to Live My Life Without You. En hij zingt het gewoon eerlijk. Hè? Hij heeft veel gedronken, hij heeft veel gerookt. Maar het moeilijkste in het leven is dan toch zonder jou te leven. Ik zit even te kijken. Ach, we zitten alweer ruim over de tijd. Het is 11:30. Ja, we zijn aangekomen bij plekje 169. Luke Bryan, Drink a Beer, staat daar uit 2013. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft de blad Rolling Stone over het nummer? Op het eerste gezicht leek Drink a Beer weer zo'n typisch tailgate lied van de voormalige koning van de Spring Break feestjes. In plaats daarvan raakt de ballad luisteraars diep met het verhaal over het eren van iemand die veel te vroeg is overleden. Bryan brengt het nummer met oprecht overtuiging, mede door zijn eigen tragische ervaringen. Zowel zijn broer als zijn zus stierven op jonge leeftijd. Zijn blijvend verdriet vormt de emotionele rode draad van het lied dat werd geschreven door Chris Stapleton en Jim Beavers. Bryan's uitvoering van Drink a Beer tijdens de CMA Awards van 2013 met een toen nog wel vrij alhoewel onbekende Chris Stapleton die achtergrondzang verzorgde, is doordrenkt van rauwe emotie. Toch is de studioversie die geldt als het absolute hoogtepunt van Bryan's carrière. Een zeldzaam en tastbaar moment van intens verdriet van een artiest. Toch is de studioversie die geldt als het absolute hoogtepunt van Bryan's carrière. Een zeldzaam en tastbaar moment van intens verdriet van een artiest die doorgaans bekend staat als een van de meest zorgloze en vrolijke sterren binnen de country muziek. Ik heb hem voor je klaarstaan hoor. Ik zei het net al, het komt naar 2013. Het staat op plekje 169. Dit is Luke Bryan. Drink a beer. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Zo'n echte one-hit wonder, Too Shy uit de jaren 80. Kaya Gugu hoorde je, had ik voor je klaarstaan. En daarvoor hadden we nog Luke Bryan en Drink a Beer. Die staat op plekje 169. Morgen woensdag gaan we verder met Brenda Lee, I'm Sorry. En zij staat natuurlijk op plekje 168. We gaan naar Oostenrijk, jazeker. Dit is Falco en daar Commissar.

Steve Miller Band had ik voor je klaarstaan. En Fly Like an Eagle, Reeling Say Something. Dat was in de jaren 80 een hele grote hit van Bananarama. Ik heb de originele versie voor je klaarstaan. Die zijn van de Velvets. En dan klinkt die zo, de originele versie.

Ik mag inmiddels alweer goedemiddag zeggen. Welkom bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door. En we schrijven vandaag alweer dinsdag 7 juli 2026. Hey, we begonnen met de driver's seat van Sniff in the Tears. En dat is twee keer een hit geworden. En ik blijf hem lekker vinden hoor. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen Just a Girl van No Doubt. En dit is, ja, is het reggae, is het ska, is het een combinatie van beide? Het zijn in ieder geval de specials en...

De Four Tops en Don't Walk Away. De Lauren Bennett, de zangeres van de voormalige band GRL. En het nummer Party Rock Anthems is op 37-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de band in een verklaring op social media. De doodsoorzaak van Bennett is niet bekend. Bennett beleefde haar doorbraak met de meidengroep Paradiso Girls met het debuutsingle Patron Tequila. Ze werken onder andere samen met artiesten als Will.i.am en CeeLo Green. Maar haar grootste hit, dat was toch Party Rock Anthem. En dat deed ze met LMFAO. En daar stonden ze 45 weken lang mee in de Vaderlandse top 40. En ik heb hem voor je klaarstaan. Waar staan die letters voor? Laughing my fucking ass off. Samen met Lauren Bennett en Goon Rock, dit is Party Rock Anthem.

Zo benieuwd naar het nieuwe album. En dit is alvast een single van dat nog nieuw te verschijnen album. The Strokes hoorde je. En Going Shopping Reality Awaits heet het nieuwe album. En dat gaat uitkomen 24 juli. En dan moet ik dat even tellen. Ja, dat is over 2,5 week. Ik heb Crimson Kingfisher Instagram voor je klaarstaan. Samen met Buddy Guy. Fresh Out is dit.

Geeft hij vanavond zijn laatste optreden in de Amsterdam of de Johan Cruijff Arena. En ik las dat er zondag een afterparty was met hem en Anderson Paak. En dat mensen aan het klagen waren dat het kaartje duur was, dat ze ze niet konden zien en dat alles snel weer over is. Ja, je bent wel op een afterparty geweest, hè. En de Jimmy Woo werd gehouden, die heeft zich nog verdedigd. Ze hebben gezegd, ja nee, dit is een afterparty. We hebben niet gezegd dat het een concert is. Goed lezen mensen, maar dat goed lezen, dat is dan ook weer moeilijk, lijkt me dan. We gaan even lekker disco doen. Ja, ach, ik heb er zin in. Dit is Patrick Holly en Sylvester. En Do You Wanna Funk?

Ik hou totaal niet van South Park. Dat is echt niet mijn serie. Maar deze uit South Park, die vind ik dan nog wel leuk. Chef, dat werd toen ingesproken door Isaac Hayes. En naar Chocolate Salty Balls. En daarvoor hadden we nog Mr. Big en Wild World. Ik zat afgelopen zaterdag in de trein. En dat vind ik dan wel leuk op Spotify. Ik werd uitgenodigd om een muzikale jam te doen. En meestal ga ik dan gewoon lekker zitten. En dan laat ik degene die mij heeft uitgenodigd de muziek uit te zoeken. Dan ontdek ik ook alweer wat. Ik heb een rapper ontdekt. Ren heette de man. Ja, ik weet niet of dat geschikt is voor de radio. Heb ik dan niet klaarstaan. En ook deze dame heb ik ontdekt. Josie Edwards en Dark Properties is dit.

Ray Audience, Skin and Bones. En daarvoor hadden we nog Crazy Town en Butterfly. Dit was ook alweer het einde van het programma. Ik ga lekker naar huis. Morgen vroeg ben ik er weer tegen de klok van 10:00. In ieder geval een stuk frisser en fruitiger dan vandaag. Want er is vannacht geen voetbal op tv. De laatste twee wedstrijden die zijn op een normaal tijdstip. Dus dat kan ik dan weer op een normaal tijdstip kijken. We gaan eruit met Camberwell Brothers. Hey boy, hey girl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Arno, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk weer de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen? 7 juli, deze matinee, het eerste uur. We gaan praten met Ellen Kaal, want ze komt hier naar de studio. En we gaan het hebben over werkleerbedrijf Lucrato. Daar is natuurlijk altijd wat te doen en ja, daar willen we alles van weten. En dan gaan we het ook hebben over Kids at the Park Zuidbroek 2026. Een dag vol plezier en dat is zaterdag 11 juli. Dan zijn er allerlei dingen te doen in dat park. Er komen ja, lekkere hapjes, je kunt van alles doen, je kunt spelen, je kunt nou ja, gewoon genieten, van alles genieten. En we gaan er naar luisteren wat er allemaal te doen is. We hebben natuurlijk ook heel veel muziek klaarstaan en nu Bloem met Even aan mijn moeder vragen.

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli staat het Albatrosterrein weer in het teken van Zomerfeest Uggelen. Met bekende artiesten, de populaire dorpenstrijd en een gezellige familiedag biedt het evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. Voor meer informatie en tickets kan je naar meer informatie en tickets via www.zomerfeestuggelen.nl.

0: Melba Moore met This Is It uit 1976. En daarvoor Praise Cat, Shined On Me. En in die tussentijd dat wij naar de muziek hebben geluisterd... is het hier alweer gezellig geworden in de studio. Want Ellen Kaal die is er aangeschoven. Goedemiddag.
1: Van goedemiddag.
0: Werkleerbedrijf Lucrato, zoals iedere maand eigenlijk. Je komt altijd graag even langs, hè?
1: Ja, ik vind het leuk om te vertellen over wat we doen.
0: Ja, daarom. Ja. Dus, en dat vinden wij natuurlijk ook altijd heel erg leuk. Jij had een heel briefje bij je van een heel lijstje. Maar we hebben er iets uitgehaald waar we eigenlijk allebei al over na hadden gedacht. Er waren een aantal jongeren die hebben bij jullie een training gevolgd. En dat heet High Five Online.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is dat?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel bekend dat jongeren heel veel online in de online wereld verkeren.
0: Zeker.
1: Met alle risico's van dien.
0: Ja.
1: Wij zijn sowieso van het ontwikkelen van mensen. Dus ook de jongeren en ook online.
0: Mm-hmm.
1: Dus we helpen ze graag om wegwijs te worden in die online wereld. Hoe je daar goed om moet gaan met je online veiligheid. Privacy en dergelijke. Grenzen
0: belangrijk.
1: Stellen.
0: Ja.
1: En dat je dan de juiste keuzes maakt in die online wereld.
0: Daar
1: hebben onze trainers een training voor georganiseerd.
0: Ja, en hoe zag die training er dan in de praktijk uit, zeg maar?
1: Nou ja, want een van de aspecten... Nou, ik ben schor.
0: Ja.
1: Een van de aspecten die daarbij komt kijken is... wat denk ik heel veel mensen kennen, de rots-en-water methodiek.

0: dat geldt natuurlijk niet alleen maar... heel vaak gooi je dat voor kinderen op school.
1: Ja.
0: Maar ja, dat geldt voor volwassenen net zo goed.
1: Mm-hmm.
0: En ja, die regels en het stellen van grenzen en dergelijke... dat geldt ook voor die online wereld. Dus er zijn heel veel dingen die daar op toepasbaar zijn. En dat kan je natuurlijk op een hele leuke manier brengen.
1: Ja, ja. En dat spreekt dan ook aan natuurlijk voor die jongeren.
0: Nou ja, precies. Die methodiek is natuurlijk ook daarop ontwikkeld... dat ook jongeren aanspreekt.
1: Ja.
0: En niet alleen maar kleinere jongeren, maar ook oude jongeren.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Zeker. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: Nee, dat is natuurlijk een hele aansprekende methodiek. Dus dat is mooi dat dat daar ook op toegepast kan worden.
1: Ja, ja. Ja. En hoe lang heeft die training... hoe lang duurde die training, zeg maar?
0: Oh joh, dat weet ik eigenlijk niet eens.
1: Hoe vaak?
0: Ik ging er even vanuit dat het... gewoon één keer was. Maar
1: oh, was
0: een goede
1: één
0: vraag.
1: Keer.
0: Ja.
1: Ja, dat weet
0: nou ja,
1: ik ook
0: dat
1: niet.
0: Het
1: maar...
0: niet, dat het niet een hele lange cursus was.
1: Nee,
0: maar
1: dat
0: het
1: een
0: sessie
1: gewoon...
0: is.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Dat, ja, daar betrap je me even op iets wat ik denk... Oh, dan weet ik eigenlijk. Daar ging ik eigenlijk vanuit. Maar
1: nou,
0: daar heb ik eigenlijk
1: dat weet je eigenlijk
0: gekeken.
1: Niet. Maar in ieder geval, ze zijn nu zover dat ze dan...
0: We geven ze ook een certificaat uiteraard.
1: Kijk,
0: dus dat, dat is natuurlijk ook leuk om even iets te vieren.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, dat is inderdaad een heel programma wat ze doorlopen.
1: Ja, ja. Ja. En dat blijft ook doorgaan volgend jaar? Of jullie bieden dat nogmaals aan?
0: Ja hoor, ja, zeker. En dat heeft denk ik ook wat te maken met hoeveel vraag we daarna krijgen. Want op zich zijn het onze eigen trainers die training geven.
1: Mm-hmm.
0: En als er vraag is, kunnen wij het bieden.
1: Ja.
0: Er moet natuurlijk wel een groep gevuld kunnen worden.
1: Zeker.
0: Die gaat het niet voor één persoon geven.
1: Mm-hmm.
0: Maar als daar behoefte aan is, dan zeker wel.
1: Ja.
0: Dus als daar signalen van komen van... nou, er zijn wel meer mensen die dat zouden willen volgen... Dan organiseren we dat.
1: Dan organiseren jullie dat.
0: Dus we gaan er altijd op in waar de behoefte ligt.
1: Ja, ja. Nou ja, en het geeft ook wat veiligheid, hè? Want het is wel belangrijk dat je toch op een veilige manier online kunt zijn. Hè? Want...
0: Nou ja, precies. Ik gebruikte het woord online wereld. Ik bedoel, in een gewone offline wereld heb je dat ook. Wil je ook? Heb je ook regels en hoe je je gedraagt en hoe je je veilig voelt daar? Ja, dat geldt net zo goed in de online wereld.
1: Ja.
0: Dus dat, waarom niet?
1: Nou, dat is zeker waar.
0: Ja.
1: Dus goed bezig daar wat dat betreft, toch? Ja,
0: zeker.
1: Ja. En wat zijn er nog meer voor nieuwtjes bij jullie?
0: Oh ja, precies. Nou ja, wat ik u wilde vertellen, maar dan zijn we dan een beetje vroeg bij. Want dat is op 15 september.
1: Oh ja.
0: Hebben we de inloopmiddag van Tint, de Technohub Inclusieve Technologie.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je komen kijken wat daar allemaal ontdekt wordt en onderzocht wordt. Want daar kijken we naar bestaande technologieën en hoe die mensen kunnen helpen in hun werk om in hun werk te blijven of in hun werk te komen.
1: Ja.
0: En wij onderzoeken wat er het meest passend is. En bieden dat ook aan ofwel mensen zelf of aan bedrijven die zeggen...
1: Die komen
0: nou,
1: daar.
0: Ja, bijvoorbeeld zwaar sjouwwerk of zo. Mm-hmm. Kan misschien een exoskelet bij helpen.
1: Ja.
0: Of wij spreken mensen, anderstaligen.
1: Ja.
0: Die helpen we ook met vertaalapparatuur.
1: Dat is ook mooi, natuurlijk. Ja,
0: en,
1: heel belangrijk.
0: We zijn ook aan het kijken wat de beste manier is om digitale werkinstructies te maken. Dat ook goed aanspreekt en makkelijk te gebruiken is. Dat zijn allemaal... Dus ze bedenken niet zelf technologie, maar we kijken naar de bestaande technologieën en passen die dan toe op waar mensen behoefte aan hebben.
1: Ja.
0: En alles is erop gericht dat mensen naar werk kunnen komen wat ze misschien anders niet zouden kunnen doen. Of in hun werk blijven. Hè, dat, stel dat je rugproblemen krijgt. Nou, als dan zo'n exoskelet daarbij kan helpen.
1: Ja.
0: Dan kan je lekker in je baan verder blijven gaan. En
1: ja, dat is de bedoeling natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En dat ontwikkelt zich natuurlijk ook best wel snel, denk ik. Hè, al die technologieën.
0: Ja, ze pakken steeds de meest actuele technologie. Dat merkte ik. Dat we zijn al een tijdje ermee bezig. Maar de vertaaltechnologie van zeg maar 3 jaar geleden. Dat is gewoon vervangen door een ander type. Dan weer beter is en beter werkt.
1: Ja.
0: En dat is wat ze onderzoeken. En heb ik gezegd, we gebruiken wat er bestaat. En kijken
1: en daarmee
0: wat het beste
1: verder
0: werkt.
1: Gaan.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, precies.
1: Daarmee verder ontwikkelen, zeg maar.
0: Ja,
1: ja
0: we hebben ook,
1: eindeloos natuurlijk.
0: Ja, precies. En dat doen we ook niet alleen. En daarom hebben we ook studenten die hun afstuderen of stages daar lopen... om te onderzoeken wat dan een bepaalde technologie kan betekenen of iets dergelijks.
1: Dat lijkt me ook mooi om daarmee bezig te zijn, toch?
0: Nou ja, ik vertrouw erop dat dat zeker mooi ervaren wordt. Want we hebben heel veel studenten over de vloeren daarvoor. En wat ik begrijp, hoeven we ook niet heel erg... teleuren, zeg maar.
1: Nee.
0: Ja, het is ook een mooie combinatie van technologie en mensenwerk.
1: Ja,
0: dat
1: is hartstikke
0: spreekt toch
1: mooi.
0: Gauw aan.
1: Ja, want anders staat het allemaal zo.

0: ver van elkaar af. Maar nu komt het echt samen.
1: Ja, en kijk, toepassing.
0: Ja, en dat is mooi natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zo
0: val je van de ene verbazing soms misschien in de andere. Dat je dan denkt, hé, dat kan ook.
1: Ja, precies. Nou, ik ook wel bijvoorbeeld die digitale werkinstructies. Ja, daar is natuurlijk tegenwoordig steeds meer mogelijk met afbeeldingen en filmpjes en dergelijke. Maar het moet ook passen bij de werkplek waar je zit. Hè? Je moet niet hele boekwerken moeten doorspitten of 1001 filmpjes. Mm-hmm. Dan wil je ook voor je krijgen wat je dan nodig hebt.
0: Ja, dat begrijp ik ook.
1: Dus daar, daar zijn ze ook druk mee bezig om dat zo handig mogelijk
0: te maken.
1: Ja, dan
0: zou je eigenlijk een soort filmpje of iets voor je moet hebben waar je inderdaad dan op dat moment ziet, dat moet ik dan doen.
1: Ja, dat ben je nu aan het doen en dan zie je op een tablet. Welke handelingen je moet verrichten.
0: Ja. Wat een leuke studies zijn dat, lijkt mij. Toch?
1: Ja, zeker. apart, hè?
0: Ja, maar dat is toch mooi. Dat je dan ook daar aan werkt, zeg maar. Hè? Ja. Om de wereld wat makkelijker eigenlijk te maken. Terwijl die soms zo ingewikkeld kan zijn.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel mooi.
1: Nou, en dan toch de laatste technologie gebruiken.
0: Ja.
1: En dat is niet iets verouderds. Maar gewoon kijken op zoek naar wat nu het meest actueel is. Dat is dan toch weer het beste.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Dat dan toepassen.
0: Komen die studenten overal vandaan uit Nederland? Of specifiek uit Apeldoorn?
1: Volgens mij met name Saxion en Aventus.
0: Oh ja. Ja. Dus jullie werken wel echt samen met precies, de opleidingen die hier zijn.
1: Ja, gewoon onze eigen, zeg maar. Onze eigen opleidingen.
0: Eigen Apeldoorn, zeg maar.
1: Ja, precies. Volgens mij komen ze niet van buiten. Maar dat staat mij.
0: Maar dan willen wel veel mensen bij jullie stage lopen, denk ik.
1: Dat gaat gelukkig goed. Ja, precies.
0: En nu staat de vakantie voor de deur. Merk je dat ook al bij jullie?
1: Op zich, de werkplaatsen die blijven gewoon goed bezet, hoor. Dat, wat dat betreft kan je ook zeggen, het is een beetje zuur. Maar onze mensen hebben niet altijd geld om op vakantie te gaan. Dus dat gaat gewoon lekker
0: door.
1: En ze genieten er ook van om op hun werk te zijn. Dus ook daar is vakantie meestal niet het meest geliefde tijd van het jaar. Maar over het algemeen is het natuurlijk, het is rustiger nu.
0: Ja.
1: Minder hectiek. En vaak worden de dingen dan ook uitgesteld. Zo, als we dat ook willen oppakken, dan doen we dat wel na de zomerperiode. Als iedereen weer terug is.
0: Ja.
1: Het is toch vaak dat je dingen samen met andere partijen ontwikkelt. Hè?
0: Ja,
1: als je een nieuw idee hebt en dan zijn er een paar weg of dicht.
0: Ja.
1: Dan schiet het ook niet op.
0: Nee, precies. Dus, maar goed, het gaat gewoon loopt lekker door.
1: Ja, de productie loopt gewoon, loopt gewoon lekker door.
0: Dankjewel weer, Ellen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, we praten gewoon de volgende keer
1: tot
0: weer
1: volgende
0: verder.
1: Maand dan maar.
0: Ja, toch? Ja, dan ben ik zelf op vakantie. Zit hier even iemand anders. Maar het komt vast helemaal goed.
1: Yes.
0: Dankjewel.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot ziens.

0: Charlene met I've Never Been To Me. Nou, het is toch ook wat. Ja, we gaan het over iets heel leuks hebben. Kids at the Park, Zuidbroek 2026. Een dag vol plezier. En dat is allemaal zaterdag 11 juli. Nou, ik ga erover praten met Leon van der Linden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het klinkt allemaal heel vrolijk en leuk.
1: En dat is precies de insteek en de bedoeling.
0: Dat heb je, dat hebben jullie dat goed voor elkaar, toch?
1: Ja, ja. Zeker.
0: Ja, wat zeker. Gaat er allemaal gebeuren daar in Zuidbroek?
1: Nou, de tweede editie is dit. Vorig jaar hebben we dit ergens in september gedaan. Dit jaar doen we het laatste weekend voor de zomervakantie.
0: Ja.
1: Dan willen we eigenlijk de kinderen een onbezorgde dag geven. En de ouders ook gewoon een gezellig samen zijn in de wijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet denken aan diverse springkussens, een kleedjesmarkt. Gratis mink, gratis een clown die bronnen vouwt in mooie figuurtjes. Gratis ijs, ranja en fruit, gesponsord door de Plus Holthuizen in Zuidbroek.
0: Ja.
1: En diverse heerlijke foodtrucks. We hebben een food area, dus waar je ook gewoon als ouders lekker kan zitten, terwijl de kinderen heerlijk aan het spelen zijn. Onder genot van een wijntje of een biertje of een frisje.
0: Ja, zeker.
1: Dus het is voor ieder wat wils.
0: Ja, nou wat leuk. En ja, de eerste keer is dus goed bevallen, denk ik dan, toch?
1: Zeker goed bevallen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nu dus, gewoon die tweede keer. Door wie wordt dit eigenlijk georganiseerd?
1: Dit wordt georganiseerd door buurtbewoners samenwerken met de wijkraad Samen Zuidbroek.
0: Ah.
1: Dus wij zijn er alleen maar bij. Voor alle verplichtingen, zoals vergunning, het financiële gedeelte. Maar de buurtbewoners die zijn aangehaakt bij Zuidbroek at the Park, die bedenken het en geven de dag de invulling en helpen ook mee met op- en afbouwen en tijdens het evenement. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we echt wel een leuke betrokken club met wijkbewoners hebben.
0: Ja.
1: Die er iedere keer weer nou ja, paraat staat en het allemaal wel weer bedenkt en regelt voor de wijk.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk niet niks, hè. Je moet toch inderdaad van alles verzinnen en mensen benaderen of ze misschien mee willen doen en zo. Dus dat is een hele, dat is toch een hele klus, hè?
1: Dat is zeker een hele klus. Soms wordt dat wel eens onderschat, denk ik. Van ja, dat we een leuke speeldag hebben gehad. Maar mm-hmm. Als je kijkt dat we echt wel 3 maanden voorafgaand bezig zijn met alles organiseren. Van subsidieaanvraag tot vergunningstrajecten. Toiletten die geregeld moeten worden. Alle activiteiten. Er komt toch wel op vrijwillige basis veel regelwerk bij in de avonduren. En dan tussendoor het werk ook nog even belletjes plegen. Omdat ja, vele bedrijven natuurlijk gewoon in de avonduren dicht zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, er wordt soms wel eens onderschat. Maar wij zijn daar heel erg dankbaar voor dat die wijkbewoners dat willen organiseren.
0: Zo betrokken zijn, ja.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Want als je een inschatting, ik weet niet of je dat kan maken hoor. Maar het is, daar wonen natuurlijk behoorlijk wat kinderen.

0: Of niet? In Zuidbroek?
1: Ja, we hebben 7600 inwoners in Zuidbroek. En de populatie is toch wel qua jonge kinderen best wel groot. Mm-hmm. Het exacte aantallen durf ik zo niet uit mijn hoofd te geven. Ik heb ze al.
0: Ja.
1: Maar het is erg wel groot. Vorig jaar denk ik dat we een mannetje of 800 erop afkwamen. Zo. We hebben daarna nog iets voor Halloween gedaan. Toen kwamen we al gelijk 3.000-4.000 man op af.
0: Echt?
1: Ja, en we hebben ook nog iets met kerst gedaan een heel weekend. Dus,
0: dat schrik je wel, zoveel kinderen.
1: Ja. Plus ouders.
0: Plus ouders, maar toch.
1: Bezoekers bij elkaar.
0: Ja.
1: Wij verwachten ook wel weer gewoon een hele leuke dag waar het in teken staat van geven aan de kinderen en plezier hebben en buiten spelen.
0: Mm-hmm.
1: Tegenwoordig zitten we allemaal achter al die devices, dus het is heerlijk om
0: lekker naar buiten te komen.
1: Iedereen dan bij elkaar buiten
0: te hebben. Ja, elkaar ook te ontmoeten, hè, want ik denk dat dat ook wel belangrijk is, toch?
1: Dat vinden wij als wijkraad heel belangrijk. De samenhorigheid en het plezier voor de kinderen.
0: Ja, want je moet toch zo'n wijk een beetje opbouwen, hè? Dat mensen elkaar denken van, hey, nu ben ik thuis, hè? Dit is mijn wijk, Zuidbroek, en daar hoor ik.
1: Klopt, en we zijn nog steeds groeiende natuurlijk. Hè. Onlangs zijn er weer 650 woningen opgeleverd. Er komen weer 600 woningen bij. Dus we blijven nu nog wel groeien. Volgens mij is daarna ook even klaar.
0: Mm-hmm. Maar toch,
1: dan is het fijn om wel weer nieuwe mensen te leren kennen. We hebben ook best wel veel ondernemers in de wijk. Dus je ziet ook wel weer dat daar onderling dan weer dingen uit ontstaan. Dus dat is hartstikke mooi dat je zo elkaar aan elkaar kan verbinden.
0: Ja, zeker. En dat vindt allemaal plaats in dat parkgedeelte? Of waar
1: in
0: precies?
1: In een hele mooie park Zuidbroek.
0: Het is wel enorm veel ruimte. Dat is wel lekker, hè?
1: Het is enorm veel ruimte. Dus we hebben aan één veld genoeg. Want het is groot zat.
0: Ja.
1: En het is aanstaande zaterdag van 12 tot 5 is iedereen welkom.
0: Mm-hmm.
1: En voor een dag vol met plezier. En geniet ook van de foodtrucks.
0: Ja.
1: En het is warm, hè, met 29 graden.
0: Maar
1: daarom zijn we extra dankbaar met de gratis oranje de hele dag voor de kinderen door de plus.
0: Ja, dus hartstikke goed.
1: Dat is fijn.
0: En dan kan je het beste, denk ik, of lopend of misschien op de fiets komen. Als mensen op de fiets komen, hebben jullie daar ook een plek voor die fiets ergens?
1: Ja, zeker. We hebben één veld waar de fietsen kunnen staan. Dat is achter het veld waar alle activiteiten zijn. Om even te voorkomen dat alle fietsen her en der maar worden geparkeerd.
0: Mm-hmm.
1: Met de auto is ook een mogelijkheid. Dan is het natuurlijk gewoon het makkelijkste om bij het Kristal gratis te parkeren. In de parkeergarage of buiten.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: En dan hoef je nog maar 5 minuten te lopen. En dan ben je al in het park. Dus parkeerplekken in de wijk. Dan wel fietsruimte. Zeker.
0: Ja, nou, dat is handig natuurlijk. En als je dan ergens aan mee wil doen, dus heel veel dingen zijn volgens mij gratis, als ik dat zo hoor.
1: Ja,
0: maar ja, goed,
1: top.
0: Je zult ook wel misschien iets willen kopen, of misschien zijn er ook wel dingen die je wel moet betalen. Is het dan zo dat mensen toch beter contant geld mee moeten nemen, of kan het allemaal met
1: een pin? Nee, de kleedjesmarkt ook, dat kan gewoon allemaal met QR-codes en tikkies. Contant geld is niet nodig. En de foodtrucks is ook allemaal met contactloos pin betalen of met je telefoon. Dus contant geld is niet nodig.
0: Nee, mooi.
1: En dat zijn ook de enige locaties waar ergens voor betaald moet worden op de kleedjesmarkt. Dan wel de foodtrucks. En de rest is allemaal gratis. Ook wat ik al eerder zei, de waterijsjes, fruit en ranja voor de kinderen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Hey, zijn er nog spelletjes waar jij van denkt, daar moet je gewoon aan meedoen?
1: Ja, we hebben ook wat oud-Hollandse spellen, hè, zoals zaklopen, schoenenworstelen.
0: Ook voor volwassenen?
1: volwassenen kunnen ook op de rodeo-stier gaan zitten. Dus we hebben van alles wat.
0: Top.
1: Van jong en oud. En ik zou zeggen, kom gewoon allemaal gezellig langs.
0: Ja. Probeer het.
1: Geniet van het mooie weer en een mooie dag.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Jullie hebben een leuke dag georganiseerd. En er komen vast heel veel mensen naartoe om ervan te genieten. En ook van die mooie omgeving. Hè. Dat is best wel mooi.
1: En, dat is een mooi park.
0: Zeker. Dankjewel, Leon, voor alle informatie hierover. En nog succes met wat je nog moet doen om het voor te bereiden. En geniet dus ook zelf van die mooie dag. Tot ziens.
1: Dankjewel. Tot ziens. Dag.

Sign of the Times is de epische debuutsingle van de Britse zanger Harry Styles, uitgebracht op 7 april 2017. Het nummer werd wereldwijd geprezen en bereikte de nummer 1 positie in onder meer de Nederlandse top 40. De track is geschreven vanuit het perspectief van een moeder die komt te overlijden tijdens de bevalling, maar haar kind de moed probeert in te spreken om door te gaan. Muzikaal gezien is het nummer zwaar geïnspireerd door iconische artiesten als David Bowie en Queen.

Billy Joel met The Piano Man. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een spannende ontdekkingstocht voor kinderen in Majuba en Scherpenberg. Ben je benieuwd wat er in het bos allemaal te ontdekken valt? Ga dan samen met je ouders of grootouders met de boswachten mee op zoek naar kleurrijke kevers en fluitende vogels. Onderweg leer je veel over de natuur en vinden we misschien wel sporen van de grote dieren die in het bos leven. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en voor meer informatie en reserveren kan je naar www.glk.nl/excursies.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Zaterdag 11 juli organiseert de zoogdierenwerkgroep van IVN Apeldoorn een braakballenpluisdag bij praktijkcentrum Bomen aan de Asselse straat 328B. Deze activiteit start om 1:30 en eindigt om 4:00. Aanmelden kan via het formulier op de website van IVN Apeldoorn. En die website is www.ivnapeldoorn.nl.

0: Johnny Guitar Watson met A Real Mother For You. En dat is wel een mooi nummer, vind ik eigenlijk. Wat vind jij ervan, Winnie?
1: Ja, het is echt een mooi nummer, ja.
0: Ja, het is wel lekker. Ja, het is een heel oud nummer. Ik weet niet precies hoe oud, maar het blijft gewoon...
1: Uit onze tijd, volgens mij, hè?
0: Ja, dat zal vast. ik weet ook gewoon... Ja, dat nummer is gewoon, is gewoon een nummer wat blijft gewoon voor de eeuwigheid,
1: hè? Precies.
0: Maar ja, we gaan het ergens anders over hebben, natuurlijk. Over Humanitas Apeldoorn.
1: Ja.
0: Wat ik ook zag staan, hè, nog... dat jullie activiteiten zijn allemaal gratis en die bijdrage, die donateurs en leden, hoe gaat dat dan? Want hoe kunnen je dan al die activiteiten aanbieden?
1: Dat komt omdat we subsidie krijgen van de gemeente.
0: Ah, kijk, dat is het.
1: En we worden gefinancierd eigenlijk door de gemeente. Dus we zijn nu in afwachting van de toekenning of we die krijgen. We gaan er wel van uit. Maar ja, dat weet je dan niet, hè?
0: Nee.
1: Maar we zijn al zo lang dat ik me bijna niet kan voorstellen dat we er gewoon de stekker eruit zouden moeten trekken.
0: Mm-hmm.
1: Maar als het goed is, dan over een paar weken of zo, dan zouden we het horen.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: De kosten die wij hebben, dat zijn natuurlijk personeelskosten.
0: Ja. Zeker.
1: En huur van de ruimte die wij huren.
0: Mm-hmm. Ja,
1: zijn eigenlijk vooral de kosten. En we zijn natuurlijk ook, we hebben een heleboel vrijwilligers. Nou, die trakteer je af en toe. Er gebeurt af en toe eens wat.
0: Ja.
1: We hebben vrijwilligersbijeenkomsten en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En er zijn wel, maar daar werven wij niet op. Er zijn wel afdelingen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Veluwe, en daar speelt de kerk ook wel een rol en het geloof.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Is dat die hebben nog wel eens een legaat van iemand die overlijdt, bijvoorbeeld.
0: Ja, op die manier.
1: En dan kan je gewoon je geld doneren aan een goed doel. En dat kan dan Humanitas zijn. Zeg maar.
0: Ja. Maar nog even over die gemeente. Gaat hij elk jaar opnieuw kijken of dat dan toegekend wordt?
1: Nee, gelukkig niet. Was vroeger wel.
0: Ja.
1: Maar gelukkig is dat niet meer zo.
0: Mm-hmm.
1: De gemeente die heeft nu besloten om dat voor 3 jaar
0: zo
1: toe te kennen.
0: Ja.
1: En dan moet je wel tussendoor de verandering.

0: verantwoording afleggen. Dus dan moet je wel de cijfers en zo natuurlijk presenteren. Mm-hmm. Van wat hebben we gedaan met de afspraken. En als we het niet halen, wat betekent dat dan? En, mm-hmm. en soms moeten we gewoon geld terugbetalen. Nou, dat is prima.
1: Ja,
0: dan
1: ja.
0: hebben we gewoon het aantal koppelingen, wat ze dan noemen. Het aantal de matches die we gemaakt hebben met de deelnemers. Mm-hmm. De inwoners van Apeldoorn. En dat we dat dan niet halen. Nou ja.
1: ja,
0: we halen het meestal wel, maar soms niet.
1: Mm-hmm.
0: Weet je wel, je hebt ook wel eens wisselingen van personeel. Hè?
1: Ja, ja.
0: En dan kan je gewoon niet... dan moet je toch ingewerkt worden. Je snapt het niet
1: dat
0: gelijk.
1: Duurt allemaal, dus,
0: dat duurt allemaal eventjes. Ja,
1: ja. zeker. Ja. Dus, maar goed, het is wel nodig. Hè? Dat blijkt wel, want jullie doen eigenlijk... helpen heel veel mensen hè, in allerlei situaties waarin ze het moeilijk hebben. We hebben het er ook al een keer over gehad, hè, over verschillende dingen. Wat mij nu een beetje opviel of zag, dat jullie bijvoorbeeld ook scheidingsbuddies hebben. En mensen die helpen bij verlies en rouw. Een scheidingsbuddy, maar wat moet ik me daar dan bijvoorbeeld bij voorstellen?
0: Nou, dat is een laagdrempelig... hulp, of ja, het is eigenlijk geen hulp in die zin, want dan denk je gelijk aan de hulpverlening.
1: Mm-hmm.
0: Maar een laagdrempelige begeleiding van iemand die met je optrekt als je denkt van, ik zit niet meer zo lekker in mijn vel in die relatie, of ik ben van plan om te gaan scheiden.
1: Ja.
0: En dan kan je bij ons terecht.
1: Okay.
0: En daar hebben we vrijwilligers voor die daar ook de weg in weten, want soms wil je ook gewoon weten,
1: nou
0: ja, wat moet ik dan doen? Of wat kom ik tegen?
1: Mm-hmm.
0: En wij werken daarin samen met Stiemens.
1: Oké. Ja.
0: Want die hebben een relatiedesk, zoals dat dan heet.
1: Mm-hmm.
0: En die zijn meer toegerust in het ook werkelijke regelingen en dat soort dingen.
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Maar dan kunnen we gewoon terugschakelen en dan zeggen we, nou...
1: Ja.
0: Misschien moet je daar eventjes kijken, want daar weten ze dat.
1: Ja, ja.
0: Maar wij lopen echt mee, zeg maar.
1: Oké. Okay. En hoe bedoel je dan echt
0: Nou ja, mee? Dus we hebben een vrijwilliger die vindt het fijn om buiten te lopen, bijvoorbeeld met een deelnemer. En dat vinden deelnemers vaak ook fijn.
1: Ja.
0: Om gewoon met z'n tweeën buiten te lopen. In plaats van binnen te zitten voor een gesprek.
1: Praat ook makkelijker. Heeft soms,
0: dat praat gemakkelijker. Ja, zeker.
1: Ja,
0: zeker.
1: Komt er meer los.
0: Ja,
1: ja. Oh ja. Ja, op die manier.
0: Ja.
1: En die buddies, dat zijn dan vrijwilligers. Maar die krijgen daar dan een soort scholing in? Hoe ze dat dan kunnen aanpakken of zo?
0: Die krijgen daar een scholing in. Sommigen die zijn al geschoold als ze komen, maar dan nog. Hè, dan krijgen ze in ieder geval scholing in... in wat Humanitas verder doet of betekent. Of het vrijwilliger zijn bij Humanitas.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal... soms is het online. Dat is natuurlijk wel fijn. Hè, want dat, die lessen die zijn vaak niet op de locatie.
1: Mm-hmm.
0: En soms moet je naar Zutphen. Dat is het Centraal Districtkantoor.
1: Ja.
0: En dan kun je daar zeg maar bijscholingen volgen.
1: Ja, ja. Ja.
0: En dat geldt ook voor beroepskrachten overigens, hoor. Dus dat geldt voor allebei.
1: Ja, want het verandert natuurlijk ook. Hè? Alles verandert natuurlijk in de loop van
0: precies.
1: de tijd.
0: Dus, precies,
1: En hebben jullie dan ook verder, want je zegt in Zutphen zit dan de centrale Humanitas ook. Maar hebben jullie dan ook verder nog contact met elkaar over bepaalde zaken?
0: Ja, de met name de beroepsorganisatie die heeft contact. En wij als vrijwilliger hebben ook wel contact. De vrijwillige bestuurders bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Die hebben eens per 6 weken of zo een vergadering daar met alle andere bestuurders. Er worden allerlei dingen besproken die van belang zijn om zo'n organisatie goed te laten lopen.
1: Ja, ja.
0: En soms zijn er inhoudelijke onderwerpen. We zijn nu weer bezig met een veranderd traject.
1: Van
0: hoe gaan we, wat gaan we de komende jaren nou allemaal doen? Wat zijn onze prioriteiten?
1: Ja, wat voor weg ga je inslaan?
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: Dus daar zit nu veel tijd in.
1: Oh ja, want wordt dat dan landelijk bepaald, zeg maar, dat het een soort eenheid uitstraalt? Of is dat per regio ook anders?
0: Ja, nou weet je, landelijk cent wel natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar we kunnen gewoon heel veel. We hebben toch wel relatieve autonomie in die zin.
1: Oh ja.
0: Dus wij kunnen veel zelf ook wel bepalen.
1: Ja, ja, Nou ja, ik kan me wel voorstellen, want wat in de ene regio misschien urgent is, is in een andere regio misschien

0: toch anders.
1: Precies, ja, precies. Ja. Dus dat is ook gewoon verschillend, weet je wel. Dus,
0: Ja, snap ik. Ja, ja.
1: Nou, je hebt dus de ene humaniteit in Groningen bijvoorbeeld, die is heel anders.
0: Ja?
1: Georganiseerd.
0: Ook georganiseerd anders.
1: Dan wij, oh. Ja, ja.
0: En komt dat dan dat omdat het noorden is of zo, waar weer andere dingen spelen?
1: Ja, er zijn weer andere problemen, er zijn weer andere vragen ook. Hè? Dus je moet ook een beetje kijken naar wat zijn de witte vlekken in zo'n stad als Apeldoorn bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Dus, ja.
0: Ja, en daar stap je dan in, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. En hebben jullie dan nog ook altijd vrijwilligers nodig die daar dan...
1: Ja, we hebben altijd vrijwilligers nodig.
0: Ik hoor het. Help. Help, vrijwilliger,
1: help.
0: Kom.
1: Help.
0: Ja, ja, ja. En wat moet je dan... nou ja, ik denk dat je, als je vrijwilliger wordt bij Humanitas, dan denk ik dat je toch wel iets met mensen moet hebben, zeg maar. Toch?
1: Ja, je moet wel een beetje affiniteit hebben met mensen. En je hebt ook natuurlijk genoeg mensen die dat met dieren hebben.
0: Precies.
1: Dat is ook leuk.
0: Ja, ook
1: maar
0: leuk.
1: Ja, dat zijn wij niet.
0: En als je dat wil worden, hè, en je denkt, hé, maar dit is toch misschien wel iets voor mij. Ik krijg het wat rustiger met mijn werk, maar ik wil toch actief blijven. Hè? Dat hoor je ook wel van mensen om je heen.
1: Ja, heel fijn.
0: Ja.
1: Dan kun je naar de website natuurlijk van Humanitas, Apeldoorn.
0: Ja.
1: En daar vind je gewoon alle programma's. En daar vind je ook de adressen en de telefoonnummers van de coördinatoren. Die kan je dan bellen als je denkt, oh, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, zeker.
1: Je kan ook naar Apeldoorn Pakt aan.
0: Oh ja, ja.
1: Daar staan ook heel veel mensen op die vrijwilligerswerk zoeken.
0: Oh ja, tuurlijk, ja.
1: Daar kijk ik ook af en toe op. Van, zit er wat tussen? Zit er wat bij?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is ook altijd nodig natuurlijk. En,
1: en daar staan ook onze vacatures.
0: Ja, heel goed zeg. En dan en die vrijwilligers die zien elkaar ook wel. Die hebben ook wel contact met elkaar?
1: Ja, we hebben 2 keer per jaar of 1 keer per jaar, ligt er een beetje aan, hebben we een bijeenkomst.
0: Mm-hmm.
1: In ieder geval aan het eind van het jaar.
0: Ja.
1: En de programma's zelf, die hebben hun eigen bijeenkomsten met vrijwilligers.
0: Ja.
1: Dus die zien elkaar... Ik denk wel redelijk regelmatig. Ja.
0: Ja, dus het is ook wel mooi voor jezelf. Hè? Als je dan vrijwilliger bent, help je natuurlijk mensen. Maar het is ook natuurlijk wel fijn om nieuwe mensen te leren kennen die een beetje diezelfde passie hebben.
1: Ja, precies. En we hebben ook coaching en we hebben intervisie. Dat wordt allemaal geregeld door de beroepskrachten.
0: Ja, ja.
1: Die kunnen dat ook. En dat is ook gewoon heel nodig soms. Hè?
0: Zeker.
1: Dat je bepaalde casuïstieken kunt bespreken met je coördinator.
0: Ja, zeker. Dat is belangrijk.
1: Want dat is wel nodig, ja.
0: Ja, nou hartstikke mooi, Winnie.
1: Ja.
0: Nou, we laten het hier weer bij.
1: Ja. Ja, leuk.
0: Dankjewel weer voor alle informatie. En,
1: graag gedaan.
0: Mooi gesprek. En ik hoop dat we gewoon lekker mee verder gaan. Dat is altijd wel wat te bespreken, zeker. Hè?
1: Zeker.
0: Dankjewel en tot ziens.
1: Oké,
0: hoi.
1: Show is hot out here.

0: Mary Mary Shackles. Zoals ook best wel vaak, iedere maand volgens mij ook, praat ik met iemand van het fietsgilde. En dat is deze keer Ede Smal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Ede Smal.
0: Uit Zweden?
1: Uit Zweden, nu wel, ja.
0: Ja? Ja, en stond hij zo bij, oh, uit Zweden. Ik denk, nou, uit Zweden, nou, dat is wel bijzonder. Ja, lekker op vakantie.
1: Lekker op vakantie inderdaad, maar nu weer gewoon thuis. Hè?
0: Ja, precies, oké. Okay. Maar leuk toch. Maar het fietsen staat weer voor de deur, morgen al. En ik heb hier 4 fietstochten staan, dus ik dacht, dan gaan we het er ook maar even over hebben natuurlijk. Want morgen 8 juli, dan is er een mooie fietstocht volgens mij naar de tuinen aan Vogel.
1: Ja, klopt.
0: Ik dacht, het is wel een hele lange fietstocht, of niet?
1: Het is bij elkaar ongeveer 60 kilometer.
0: Oh.
1: Ja. Best wel redelijk zwaar beslagen, maar goed, het is natuurlijk ook een mooi doel. Hè? Dus dat,
0: ja, zeker. Het is hartstikke mooi daar.
1: Tuinen van Aan Vogel, daar komen we niet zo vaak.
0: Nee. Het is ook wel een mooie kant, zeg maar, van de Veluwe. Is dat toch ook?
1: Ja,
0: de Veluwe.
1: Ja, naar de noordkant van de Veluwe.
0: Ja.
1: En naar het Harde uiteindelijk.
0: Precies.
1: Daar liggen de tuinen.
0: Ja.
1: En op een mooie terugweg ook nog. Dus.
0: Ja, ja. Want hoe ga je... Want jullie vertrekken vanaf Café de Hamer...
1: Klopt.
0: En dan via Vaassen en dan zo verder de Veluwe op.
1: Vaassen, Emst en dan verder naar het Harde. Het Harde bezoeken we uiteraard de tuinen. En vanuit daar gaan we weer terug via Nunspeet.
0: Ja.
1: Het verscholen dorp, we komen nog even langs.
0: Oh ja.
1: En dan trekken we af naar Apeldoorn.
0: Ja, ja. En stoppen jullie dan ook bij de tuinen van Vogel? Van
1: we stoppen zeker bij de tuinen van Vogel. Ja, dat is wel het doel. Hè. Het is onze opzet ook altijd om één thema te hebben waarin we zeggen van oké, daar gaan we gewoon... wat langer staan, in dit geval de Aan Vogel.
0: Ja.
1: Omdat we nog wel een paar dingetjes, maar omdat dit zo'n lange tocht is, fietsen we eigenlijk iets meer dan dat we normaal fietsen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, dan moet het tempo iets omhoog om te zorgen dat je toch weer de hele tijd thuis bent.
0: Oh ja. Ja.
1: Maar al met al is het goed in te passen.
0: Ja, ja. En daar kan je nog even rondlopen en even
1: mensen krijgen van een uur, anderhalf uur de tijd om daar even te kijken.
0: Oh, kijk. Ja, dat is hartstikke leuk, toch?
1: Lunchen gebruiken ook heel belangrijk.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is dus een hele mooie tocht. Want hoe lang doen jullie daar dan over, denk je? Want als je daar dan ook nog even bent, dat is een hele dag, denk ik.
1: Kijk, we rijden in groepen, hè. We rijden in 4 groepen.
0: Ja.
1: De eerste groep zal denk ik zo rond een uur of 4 terug zijn.
0: Oh ja.
1: En de laatste groep een uurtje later meestal.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, is goed te doen. En hoe laat vertrekken jullie dan?
1: De officiële vertrektijd is 10 uur.
0: Ja.
1: Of voldoende mensen zijn, gaan we iets eerder met de eerste groep.
0: Oh ja, ja, dan kijk je eventjes... Ja,
1: maar uiteindelijk hebben we zeggen in onze site ook altijd... 10 uur is de vertrektijd.
0: Ja, precies. Dus dan moet je er echt wel zijn. En dan moet je je wel van tevoren volgens mij al opgeven, toch?
1: Ja, graag wel via de site van het fietsgilde.
0: Ja.
1: Dan kunnen mensen heel makkelijk via de keuzemenu aangeven... of ze mee willen met welke tocht. Bij tocht moeten ze zich wel even inschrijven.
0: Ja, precies. Dan weten jullie een beetje hoeveel er zijn enzovoort.
1: Hoeveel er zijn, hoeveel fietsen we nodig.
0: Ja.
1: En de kosten per tocht zijn 3 euro.
0: Oké. En dat moet je contant meenemen, dat geld?
1: Ach wel, ja. Ja,
0: ja, dat is zo. Dan hebben we dus morgen gehad, 8 juli, naar die tuinen van Aan Vogel. Maar dan gaan we eventjes een weekje verder... En dan kom ik bij 17 juli uit. En dan staat hier Solse Gat en Medusa.
1: Ja.
0: Wat is dat?

0: Dat is in de buurt van Putten.
1: Ja.
0: Het Zoolse gat ligt in het Spulder en Sprielderbos. Dat is achter Putten, zeg maar. Voor Putten eigenlijk niet gedaan. En Medusa, dat is een beschermelingen van de grote goden, zeg maar. Alleen, die heeft, omdat het kracht is, is betoverd in een soort slangenmens.
1: Oh.
0: En heeft een heel mooi beeld gemaakt midden in het bos.
1: Ja, oh ja? Wat leuk. Ja. En daar komen jullie dan langs?
0: Daar komen wij langs, daar gaan we kijken. Dus bij de bos in 3 is dat onder ons. Een hele mooie tocht over heel veel fietspaden.
1: Oh, wat
0: mooi
1: leuk.
0: Bos.
1: Ja.
0: De temperatuur is dat heerlijk op het ogenblik.
1: Ja, zeker. Een beetje verkoeling. Ja. Mooi.
0: Ook dit is een lange tocht trouwens, 60 kilometer.
1: Ja, inderdaad. Lange tocht.
0: De vertrek is vanuit de Dubbelbeek.
1: Ah ja.
0: Met de Malkande.
1: Ja, precies. Ja, dus dan ben je al een beetje op weg. Ja. Dan ga ik weer een stukje verder. Ik ga naar donderdag 23 juli. En dat vond ik ook wel bijzonder, wat er staat. Maria van Vrieswijk. En jullie gaan op zoek naar de geschiedenis van het beeldje Maria van Vrieswijk.
0: Het wonder van Maria van Vrieswijk heet het officieel.
1: Het wonder. Ah.
0: En ja, Beckman heeft daar een kinderboek over geschreven.
1: Ja.
0: Dat verhaal niet vertellen hoor, want het is een vrij lang verhaal nu. Gaan we daar met de plek natuurlijk wel doen. We gaan mensen laten zien waar dat beeldje gelegen heeft in boerderijen, maar ook in het bos gestaan heeft bij een boom.
1: Mm-hmm.
0: Daar is een heel verhaal omheen gemaakt en dat gaan we dan ook vertellen.
1: Oh, nou wat leuk zeg. En dat is
0: leuk.
1: Ja, dat is weer een hele andere tocht.
0: Hele andere kant op, achter Deventer.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een hele andere kant op, maar ook wel eens een keer leuk om dat een keer te doen.
1: Zeker. En dat is dan een vlak terrein, hè? Minder heuvelachtig, zeg maar.
0: Redelijk vlak, hij is al 57 kilometer.
1: Ook weer een flinke trap.
0: Heel flinke trap. Deze maand zijn het flinke tocht, hoor.
1: Ja, flinke trap. Ja. Maar ja, heel veel mensen hebben een e-bike of zo, dus dan zal het wel goed komen.
0: Ja. En
1: dan heb ik nog één tocht hier staan. Dat is dinsdag.
0: Maria vertrekken vanaf de Woonboulevard.
1: Ah ja, natuurlijk. Het is goed dat je het zegt. Dat is weer Woonboulevard. Ja. En dan dinsdag 28 juli, dan ga je op een kunstfietstocht, zeg maar. Kunst in het landschap. En wat is dat voor een tocht?
0: Het heeft alles te maken met de gemeente Brummen.
1: Ja.
0: Die stond 100 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En toen hebben ze een kunstenaar uit Hal hebben ze opdracht gegeven om voor elk dorp in de gemeente Brummen een kunstwerk te maken, wat wel te maken heeft met het dorp.
1: Wat leuk.
0: Maar toch een overkoepelend geheel. En zo gaan we langs al die kunsten.
1: Wat leuk.
0: Hele fraaie beelden. Ja, het zijn geen beelden, het is vaak van oud ijzer en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar het is heel leuk om te zien.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat vertrek is van Sporthal De Maatenpark, hè?
0: Klopt.
1: En 53 kilometer, het wordt steeds een beetje minder gelukkig.
0: Het wordt gelukkig wat minder, ja.
1: Maar het is toch ook nog wel een flinke fiets, toch? Maar ja, je doet er ook een dag over, dus dat mag dan natuurlijk ook.
0: Een tempo van 15, 16 kilometer ongeveer.
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel weer goed te doen, toch?
0: We nemen op de weg genoeg pauzes om te zorgen dat de mensen vooral met het warme weer toch wat meer te drinken krijgen en dat soort dingen.
1: Ja.
0: In deze tocht er zeker 3 stoppunten waar we zeggen van 's ochtends de koffie, tussen de middags de lunch en een pauze.
1: Ja.
0: Is het gewoon even kijken hoe het gaat met de groep. Of je iets eerder moet stoppen een keer om wat water te drinken.
1: Precies.
0: Dat
1: ja, en dat moet je wel zelf meenemen, neem ik aan, hè? Water
0: dat
1: en zo.
0: Je moet eten en drinken in principe zelf meenemen.
1: Ja.
0: Niet altijd een horeca onderweg waar we iets kunnen gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: En want onze gat bijvoorbeeld staan we midden in het bos.
1: Oh ja.
0: Op zich natuurlijk heel leuk om midden in het bos een keer lekker te lunchen, zeg maar.
1: Ja, dat is ook gezellig, toch? Ja, met z'n allen. Ja, leuk.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke leuk. Nog even, dat wisten we al. Je moet je dus eigenlijk wel gewoon even aanmelden bij jullie. En dat kan. Welke site is dat ook alweer?
0: www.fietsschilder-apeldoorn.nl.
1: Ja.
0: En dan komt er in het menu en daar kan men gewoon zich aanmelden. Even de naam en het telefoonnummer. En dan wordt dat genoteerd. En mocht dat niet, dan worden de mensen ook weer benaderd van joh, het gaat even niet door om deze.
1: Ja, snap ik. Dus helemaal goed. Nou, hartstikke goed. Fijn om dit te horen. En leuk dat jullie het altijd zulke leuke tochten organiseren. Het is ook gewoon echt heel verschillend. Ik wil je bedanken.
0: Heel dankbaar.
1: Ja,
0: heel
1: zeg dankbaar. Maar. Ja.
0: Mensen vinden het echt prachtig.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is ook gewoon leuk. En het is hier ook hartstikke mooi. Dus welke kant je ook op fietst, het blijft gewoon mooi. Dankjewel Edo voor alle informatie. En misschien tot een andere maand. Tot ziens, tot augustus.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja hoor, dag. Yes.

0: Dit waren de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En daarvoor Perfecto All Stars Reach Up.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ook vandaag trekken over de noordelijke helft van het land flink wat wolkenvelden. Zelfs een klein beetje motregen is hier niet uitgesloten. De zon krijgt meer ruimte in de rest van het land. Met een doorstaande westenwind, kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 aan zee, wordt het 20 graden op de stranden en 25 tot 27 graden in het zuidoosten. Na een rustige nacht volgt morgen een droge dag, waarbij zon en stapelwolken elkaar afwisselen. Vooral in de middag heeft de bewolking enige tijd de overhand. Het wordt 21 tot 27 graden. En vanaf donderdag volgt een zonnige en warme periode met landinwaarts tropische temperaturen.

Sam Brown met Stap. Wil je eens zien hoe Kannenburg ontluikt? Dat kan, want je kunt daar aan meedoen, zeg maar. Een ultieme kans om als bezoeker te zien hoe het kasteel geopend wordt door een van de gidsen. Bij het openen van de kasteeldeur hult het kasteel zich in het donker. Alle luiken zijn gesloten, de gordijnen omlaag en de lichten nog niet ontstoken. Terwijl de rondleider je meeneemt in de verhalen van de 18e eeuw, worden één voor één de luiken van iedere ruimte geopend en stroomt het dak ligt binnen, klaar voor een nieuwe kasteeldag. Na deze rondleiding ontvangt u in het kasteelcafé een heerlijke kop koffie of thee en voor de kinderen staat een glas limonade klaar. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur en is in verband met de vele trappen helaas niet geschikt voor bezoekers die slecht te been zijn. Je moet wel reserveren, want er is plaats voor maximaal 14 personen per tour. Dus dat kan gewoon bij Kannenburg. En het is meestal op de dinsdag en de donderdag. Het is vandaag begonnen. Tot en met 22 oktober gaat dat door. En het is tussen 9:30 en 11:00.

Bruce Springsteen met Dancing in the Dark uit 1984. Baja Bikes Apeldoorn die organiseren fietstochten door Apeldoorn. Ontdek Apeldoorn per fiets met een gids. Je fiets langs highlights en verborgen plekken. De tour is geschikt voor bezoekers en bewoners en start in het centrum van Apeldoorn. Dus je verkent dan Apeldoorn samen met een ervaren gids en je ziet bekende en minder bekende plekken. Tijdens de fietstour hoor je verhalen over de stad, de natuur en de geschiedenis en je rijdt in een ontspannende tempo en stopt regelmatig. De activiteit is geschikt voor groepen, gezinnen en individuele deelnemers. De tour biedt een actieve en toegankelijke manier om Apeldoorn dus beter te leren kennen. En het kan dus elke dag eigenlijk, ja, maandag tot en met zondag, tussen 1 en 4 uur. En ja, voor meer informatie moet u denk ik wel op de website kijken van Baja Bikes Apeldoorn.

0: Ja, dit was Cheryl Coke met Fight for This Love. We zijn alweer aan het eind van onze matinee van 7 juli. Het gaat snel, hè? Voor je het weet zit je op de helft van het jaar. En de langste dag is alweer geweest, eigenlijk. Het wordt dit weekend natuurlijk ook weer best wel warm. Geniet er ook wel een beetje van, natuurlijk. Want het is natuurlijk uiteindelijk zomer. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor het uitzoeken van de muziek. En het schuiven natuurlijk. Want techniek, ik heb er helemaal niks mee. Ik kan er niks van. Natuurlijk de redactie. Want die hebben we toch weer leuke onderwerpen uitgezocht. Het is natuurlijk ook een beetje vakantietijd, dus het wordt altijd wat lastiger. Maar we hebben toch leuk gehad over de kids in het Park Zuidbroek. En Lucrato natuurlijk, met Ellen Kaal, die weer langs is geweest om daarover te vertellen. Altijd heel enthousiast. En Humanitas met Winnie Tietema en het fietsschilder. Nou, we kunnen helemaal lekker eruit en leuke dingen gaan doen natuurlijk. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot volgende week.
1: Dit is de matinee met Lydia Olsthoorn.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïense Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïense claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Aanleiding zijn de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Amerikaanse steun. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland werken afzonderlijk aan een vergelijkbare kredietinstelling voor defensieprojecten. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. Het IOC heft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig op. Russische atleten en ploegen kunnen zich weer kwalificeren voor de Spelen, maar een besluit over vlag en volkslied volgt later. Atleten moeten aan antidopingregels voldoen. Bij WADA-bezwaren regelt het IOC onafhankelijke controles. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. 7 juli 2026, 6 over 7. We begonnen deze uitzending met Michael Jackson, een Earth Song. En dat is wellicht een beetje een plaat die je niet helemaal aan zag komen. Want over het algemeen begin ik altijd met zo'n lekkere dansklapper op de dinsdag. Om gewoon even de energie eruit te werken. Maar er zit dat stukje in de Earth Song. Wat altijd zo lekker werkt om even de longen uit je lijf te schreeuwen. Dat het eigenlijk een beetje hetzelfde werkt als voor mij een dansklapper. Dat is echt heel typisch. Gewoon lekker de bridge. Dit is dit stukje, zeg maar. Ja, die werkt gewoon heel erg lekker. En heel eerlijk gezegd, ik had hem vorige week erin gezet. Toen we net even lekker die knallen hadden gehad van het weekend ervoor. Het onweer. En dan is deze helemaal fantastisch om tegelijkertijd te draaien. Want het is helemaal één op één lekker de musical. De videoclip afspelen. Ik zit helemaal nog in de musicals. Maakt allemaal niet uit. Wij gaan hier gewoon lekker weer het komende uur goed knallen.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
1: Ik zit zelf een beetje in wat oudere muzieksfeer, maar misschien heb jij een heel andere smaak vandaag.
0: Dit is Danielle's dinsdagavond.
1: En dan hoor ik dat natuurlijk gewoon heel erg graag. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik zat gewoon weer helemaal in die 80's. Alles wat ik vroeger speelde in GTA Vice City. Ja, GTA 6 is natuurlijk net aangekondigd. Dus speelt in dezelfde stad af, krijg ik gewoon een beetje de sferen om weer Radio Emotion af te spelen. Maar ja, wat ik zei, wellicht heb jij heel andere wensen. Laat het dan vooral even weten. @DDA-045 op Instagram. En dan bel je in de studio 055-45-1978. We hebben vandaag weer een bomvolle show. Nieuws, TikTok-trends, nieuwe muziek. Alles wat je van mij gewend hebt. En veel meer. Dus laat het weten. Welkom bij Danielle's dinsdagavond.

0: En je weet dat het echt oud is op het moment dat er een fade-out in de muziek zit. Ik heb het echt al super vaak uitgelegd waar dat dan precies vandaan komt. Het idee van de artiest was dat, dat je dan langer met het lied in je hoofd zat. Zeker omdat het einde altijd zo lekker herhaalt. Touch. Dat je dan eigenlijk de drang hebt om het nog een keer af te spelen. Tegenwoordig worden platen veel korter gemaakt. Op Spotify kun je zien dat een plaat, wat is het, 2 minuten nog iets is over het algemeen. Dat komt omdat een artiest nu niet betaald wordt voor de cd die hij verkoopt, maar wordt betaald per keer dat hij gestreamd wordt. Dus op het moment dat een plaat heel kort is, is de kans dat hij vaker wordt afgespeeld veel vaker. Omdat je het gewoon vaker in een uur kan afspelen. Dus het is eigenlijk allemaal geldklopperij. Dat is eigenlijk wat het is. En voor fade-outs was het natuurlijk op het moment dat het op de radio blijft en het blijft in je hoofd hangen, dan blijft het misschien ook wel in de platenwinkel bij je in je hoofd hangen. En dan denk je, oh, maar dat plaatje, dat vond ik lekker. En dat wil ik heel graag hier zo in mijn huis hebben. Dat zou ik fijn vinden. Maar goed, tijden veranderen en daarmee ook de duur van muziek.
1: Zeg Danielle, wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Nee, ik heb me al eventjes niet gehoord. Ik ben een beetje de hit aan het overleven. Ik heb het goed druk op werk. Dat moet ik ook zeggen. Maar prima, weet je, overleeft allemaal wel. Ik heb vorige week de laatste musical gehad van het seizoen. Mensen op mijn werk die kennen ook echt mij alleen nog maar als musicalmeisje. En terecht overigens, want ik ben echt de afgelopen tijd naar zoveel dingen geweest. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen die er nog aankomen. En ik zit helemaal in de wereldje. Ik vind het fantastisch. En met de hulp van AI is het nog beter trouwens. Want we hebben vandaag met een groep vriendinnen hebben we een lijst gemaakt met alles wat we wel heel graag zouden willen zien. Heb ik allemaal in ChatGPT geknald. Zeg ik, joh, dit is de lijst die we willen zien. Heb een datum alsjeblieft voor Apeldoorn en Amersfoort. Of een eventuele alternatief. Mocht het zeg maar niet kunnen of niet in de buurt liggen. Of niet spelen op deze plekken. Nou, krijg je binnen 30 seconden een lijstje. Gedeeld. Wij weten helemaal wat onze agendaplanning wordt voor de komende tijd. Nou, dat is toch fantastisch. Even tippie van Flippy. Daarvoor wel gezegd hebben dat de gratis versie niet zo goed werkt als de andere versie. Het is erbij. Maar goed, ook dingen in het muzieknieuws wil ik zeggen. Dat is veel later, maar wel in het echte nieuws. Heftig nieuws overigens. Want in het centrum van New York is de omgeving van een flatgebouw ontruimd. Omdat het dreigt in te storten. Bouwvakkers melden vanmorgen problemen met constructie. Volgens de bouwvakkers zijn 2 stalen draagkolommen van de gebouwen verbogen. Er is beton losgekomen, glas uit de sponningen gesprongen en enkele van de hogere verdiepingen zakken al door. Het gaat om het voormalig hoofdkantoor van de

farmaceut Pfizer. Dat wordt sinds 2024 omgebouwd tot woonruimte. In totaal moesten er 1600 appartementen komen. En het gebouw van 38 verdiepingen op loopafstand van de Times Square stamt uit 1961. Maar dat gaat nu niet zo heel erg goed. Vanwege de zorgen over de constructie zijn enkele naastgelegen panden ook ontruimd, waaronder een hotel en een school met 400 leerlingen. Er wordt het verkeer ook omgeleid. Dus spannend. Houden mensen goed in de gaten. Maar weet je, beter zo veilig, dat is het allerbelangrijkste. Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Ankara nieuwe defensie-investeringen samen met bondgenoten aangekondigd. Het gaat om amfibische transportschepen. Ik vind het een moeilijk woord. Vervanging van radarvliegtuig en meer product en onderhoud van Amerikaanse raketten in Europa. Voor de aanschaf van de nieuwe transportschepen. Ik vind het moeilijk. Help even. Laat eens weten hoe je dit zegt. Ja, luister even 05. In ieder geval, bij de aanschaf van de nieuwe transportschepen heeft Nederland 1 tot 2,5 miljard euro gereserveerd. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld. Schepen worden samen met het Verenigd Koninkrijk aangeschaft en zijn bedoeld om militairen en materiaal te ondersteunen bij operaties op zee en aan land. En daarnaast investeert Nederland samen met 9 NAVO-partners in de vervanging van de oudere AWACS-radarvliegtuigen. Die toestellen die werden gebruikt voor vroegtijdige waarschuwingen en luchtbewaking. En dat wordt nu vervangen. Het is ook voornamelijk natuurlijk een signaal naar Amerika met hallo, wij zijn aan het helpen. Dus geef alsjeblieft ons land niet op, zou ik waarderen. Nou, heel erg fijn. Want het zou gewoon anders geen oorlog doen. Nee, gewoon even een ideetje, hè? Maar kijk maar wat je ermee doet. Mocht je al vaak rond Antwerpen en Vlaamse gedeeltes van België rijden, dan heb je het wellicht gezien. De verkeersborden, die zijn niet helemaal hetzelfde overal. En dat wekt nogal wat verwarring. Verkeersborden langs de Vlaamse snelwegen die worden namelijk nu ook vernield. Vernieuwd, meldt de Vlaamse wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer van de AWV. De bekende groen-gele afritborden worden verwijderd en ook wijzen pijlen op borden nu boven de rijbaan straks altijd omhoog in plaats van soms naar beneden, zoals nu. De Vlaamse omroepen VRT heeft de veranderingen in kaart gebracht. Met de nieuwe richtlijnen wilde AWV de borden beter afstemmen op die van de buurlanden Nederland en Duitsland. Op deze manier wil de wegbeheerder meer duidelijkheid scheppen voor weggebruikers en verkeersveiligheid verhogen. Nou, het is mij eerlijk gezegd nooit opgevallen. Ja, ik ga er ook nooit nu meer achter komen, want het wordt allemaal vervangen. Maar goed, dat was het nieuws in ieder geval. Heb je ook nog iets te melden? Laat even weten. 05 45 19 78. En anders kun je me een Instagram bericht sturen. Het DDA, laagstreepje 05. En Dua Lipa heeft hier wel een heel mooi liedje over gemaakt. Over die verkeersborden. Want het is een end of an era. Het is zo makkelijk, hè? Zo eerlijk. Straks de TikTok-trend. Oh, en nog een plaatje. One.

Whitney Houston. I wanna dance with somebody. En daarvoor hoorde je nog Dua Lipa met End of an Era. De TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikToks. En je weet het, op het moment dat de Nederlandse artiesten zoals een Bankzitters of een Roxy Dekker of een Antoon een nieuwe muziek uitbrengt, dan weet je eigenlijk al wel vrij snel, dit gaat gigantisch meegenomen worden in alle TikToks. Ja, het is nou eenmaal wat het is. Een paar weken geleden was dat natuurlijk met de Bankzitters en multimiljonair. Maar dat vind ik niet zo erg. Want nu ben ik een multimiljonair. Een multimiljonair. En in dat refreintje, daar heb je de Bankzitters. Dat zijn 5 gasten die al een hele tijd YouTube-video's maken. En dat doen ze onwijs goed. Het is hele leuke content om naar te kijken. Maar toen dachten ze op een gegeven moment een paar jaar geleden, joh, hey, weet je, ik ga muziek maken. En dat doen ze fantastisch. En een daarvan is ook het vriendje van Roxy Dekker. En Roxy Dekker gaat natuurlijk ook keihard. En hij zingt in dit liedje ook specifiek over Roxy Dekker. Want moet je even op de tweede zin letten hier. Schat, ik ben een multimiljonair. Mijn meisje is dat ook, want ze is een superster. Nou, en heb je even een goed bruggetje naar een nieuwe liedje van Roxy Dekker. En laat dat nou precies de TikTok-trend zijn van deze week. Roxy Dekker en Superstar.

0: van Bruno Mars. Risk It All. En daarvoor hoorde je de TikTok-trend van deze week. En dat was Roxy Dekker met Superstar.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Oui, oui. Ik heb muziek meegenomen. En het is hele leuke muziek. Tenminste, dat hoop ik. Want het is... Ja, ik heb er twee eigenlijk. En allebei wel van vorige week. Deze week, ja, ook leuk. Ga ik even langs. Ik laat even horen. Kun je bij het koffiezetapparaat even opscheppen over hoe leuke nieuwe liedjes je allemaal hebt gehoord. Maar de volledige, die kwam eigenlijk van vorige week. Want daar kwam net iets meer mijn voorkeur vandaan. Maar bij deze, de Opposites hebben een nieuw liedje. Feestje op mijn graf, heet die.

Trouwens, nog eentje met Wizkid die erbij staat. Frenna en Odile met... Odile. Met Coca Body. En dan wordt het ineens een hele internationale song. Maar goed, allemaal niet de plaat die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk de nieuwste van Benson Boone, The Time of My Life. En daarna de nieuwste van Gracie Abrams, Look at My Life. Nou, allemaal levensliedjes zoals je het hoort. Maar eerst dus deze van Benson Boone, Time of My Life.

0: Gracie Abrams met Look at My Life. En daarvoor hoorde je Benson Boone met The Time of My Life. Nou, een hele hoop live platen gehad. Maar ja, dan gaan we lekker door naar het volgende plaatje. Wat altijd een van mijn favorieten is. Want die stop ik altijd lekker in een koffer.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Op deze zo rustig? I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for the fun. Of deze zo long? Of deze kop? Danielle, welke cover heb je meegenomen?
0: Ja, het zijn de laatste tijd een hele hoop superstar liedjes. Je hebt net die ene versie van Roxy Dekker al gehoord. Ja, en dan heb je nu eentje. Dat is een cover, tenminste. En er worden samples gebruikt uit het liedje van Jamelia. Volgens mij komt dit uit 2002, even uit mijn hoofd. Van Superstar. En mocht je denken, nou, het is hartstikke leuk, Jamelia. Het zegt me allemaal helemaal niks. Het is dit liedje. I don't

En ja, dat is ja, echt wel een beetje een liedje van mijn generatie. Die vinden dat helemaal fantastisch. Die hebben het wel vaker nog voorbij horen komen. En dat dachten in ieder geval ideally Ronnie Flex en Frenna ook samen. Wellicht heb je hem al eens voorbij horen komen op de radio. Want nou ja, hij is best populair. En dat is nou precies ook de titel, Popular. En daarbij ook de sample song van deze week.

Harry Styles. En American Girls. En daarvoor hoorde je de cover van deze week. Popular. Van Ronnie Flex, Frenna en Ideally. En aangekomen bij het muzieknieuws. Want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo heeft Beyoncé haar fans verrast om na 2 jaar ineens weer met muziek te komen. Ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. De zangeres bracht zaterdag het nummer Morning Dew Donk uit. Het nieuwe nummer van de 44-jarige Beyoncé maakt deel uit van de heruitgave van B-Day. De jubileumeditie van haar tweede studioalbum. Dat meldt haar entertainmentbedrijf Parkwood Entertainment. In een verklaring aan onder meer US Weekly. Het album B-Day verscheen 20 jaar geleden. En daarom staan hits als Irreplaceable en Deja Vu. Voor Morning Dew werkte Beyoncé samen met Pharrell Williams en The Dream en The Darius Dixon. Nou ja, en de laatste keer dat de zangeres nieuwe muziek uitbracht was alweer in 2024. En dan weet je waarschijnlijk nog wel, want toen was er ook een hele rel omheen. Want ze bracht ineens een country album uit. Nou, het is alweer zo lang geleden. 2 jaar. Bizar. Niet helemaal door. Andere artiest die twijfelt om er in ieder geval mee te gaan stoppen, dat is Anouk. Ze twijfelt of ze nog muziek wil maken, want de 51-jarige zangeres laat op Instagram weten dat ze bezig is met het opnemen van haar voorlopig laatste album. Volgens Anouk is het niet meer realistisch om ieder paar jaar een album op te nemen. Ze draait de laatste jaren alleen maar verlies op het maken van albums en daar is geen ruimte meer voor, schrijft ze. Dat dwingt haar tegelijkertijd om beter na te denken over de lange termijn. Mocht ik ooit nog een album willen maken, zal dat op een andere manier moeten. Zo is het volgens de Nobody's Wife zangeres een optie dat mensen die graag nieuwe muziek zouden horen vooraf geld overmaken. Mocht ik dan een jaar later laten zien dat het financieel genoeg is om een album te maken, zal ik dat zeker doen. Ik heb hier een mening over, maar maakt niet uit. Madonna die heeft haar album dus uitgebracht, de laatste, The Confessions 2. Dat is nu al een succes en dat komt voornamelijk omdat ze er alles aan gedaan heeft om lekker de marketing op te schroeven. De zangeres gaf verrassingsoptredens, nam een korte film op en maakte zelfs reclame via de gay dating app Grindr. En onder fans van Madonna werd het nieuws dat ze werkte aan een opvolger van het succesalbum Confessions van Dancefloor uit 2005 met open armen ontvangen. De plaat waar hits als Hang Up, Sorry en Jump op staan wordt gezien als een van haar beste albums. Voor de opvolger Confessions 2, die vrijdag verschijnt, afgelopen vrijdag was, dook de 67-jarige popster opnieuw de studio in met Stuart Price en met wie ze ook de plaat maakte in 2005. Nou, en ik liet net al eventjes wat horen. Er staan best wel toffe dingen op, hoor. Zo heeft ze samen met Sabrina Carpenter natuurlijk een plaat opgenomen. Carpenter ken je van Espresso, Man Child, Please, Please, Please. Is echt, denk ik, een van de grootste op dit moment. En dan is het ook wel heel slim om daar gewoon lekker nu mee samen te werken. Briljante actie. In ieder geval, is het wel een reden om straks nog even volledig te draaien. Maar, ik heb nog één dingetje. Avril Tros die beslist uiterlijk begin september over de deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. De bekendmaking van woensdag dat Canada in 2027 mee gaat doen, verandert daar niets aan. Onze beslissing volgt eind augustus, begin september. Dan zullen we daar ook over communiceren. Deelname van Canada heeft daar niets mee te maken. Nederland

Want ontbrak dit jaar namelijk al op het Songfestivalpodium. De Afrotros zendt normaal gesproken jaarlijks een artiest Nederland te vertegenwoordigen. Maar zag daar vanaf toen de organisatie van het festival besloot dat Israël mee mocht doen. Voor de omroep was de deelname van Israël niet te verenigen met de acties van het land in Gaza. Avrotros sprak van ernstige humanitaire leed in Gaza en de onderdrukking van persvrijheid. Ook Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië zagen daarom ook dus af van de deelname. En of dat dit jaar dan anders gaat zijn, tenminste voor volgend jaar, daar horen wij van de Avrotros zelf pas in september meer over. Daarmee is dit ook gelijkertijd het einde van deze Danielis dinsdagavond. Volgende week ben ik er zeker weer. Heb jij specifieke wensen? Laat het dan vooral even weten. Dat kan allemaal of nu nog 3 minuten naar 05-45-1978. Of je stuurt even een lekker berichtje via de Instagram. @DDA-05. En luister even voor volgende week ook dat Confessions album. Ik ga in ieder geval er nu eentje. De grootste hit wat mij betreft. Groot fan van Sabrina Carpenter. In ieder geval draaien. Bring Your Love. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Tot volgende week. Adios.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. Na hervormingen hervatten de omroepen hun nieuwsuitzendingen. Ook bij commerciële zender TV2 zijn de nieuwsdirecteur en presentatoren vervangen. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij het programma Harmonie, Fanfare en Brassmuziek via RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Amusant, het blaasmuziekprogramma voor zowel Harmonie, Fanfare en Brass en ook voor de Beumische Merische stijl, zoals we dat in het tweede uur altijd draaien. We zijn begonnen met de Welkommars van Karel Bolubek, gespeeld door de Jazz Army Central Band. En daarmee verwelkomen wij u luisteraars bij dit uurtje Amusant met het thema When the Work is Done. Ja, als het werk gedaan is, dan is het vakantie of het is weekend of de werkdag zit erop. Maar in ieder geval, werk is dan, dat is tijd voor ontspanning. Ontspanning bijvoorbeeld bij mooie muziek. Zoals My Best Friend van Evert Abbeink, Tijn Toeber en het arrangement van Lilia Rheingoud, gespeeld door het Fanfarekorps Nationale Reserve.

Tanja Düssel is een dirigente, een muzieklerares, muzikanten. En zij heeft destijds opgericht blaaskapelle Eudaimonia. En voor die kapel heeft zij gecomponeerd Zur Abendruhe, oftewel voor de avondrust. Luister naar haar uitvoering door blaaskapelle Eudaimonia.

Welcome to the Music. Dat is een compositie van Walter Psyche. Het gaat dadelijk gespeeld worden door Harmonie Sint-Joseph uit de Kaalheide. Maar Welcome to the Music, dat betekent ook dat u welkom bent op bij de concerten die de verschillende formaties allemaal gaan spelen. Zo gaat het WMC in Kerkrade weer van start. Het hele grote World Music Contest Festival. Kijk op de website van het WMC. Want daar staan alle deelnemers en speellijsten en tijden en data's vermeld. Maar ook op www.klankwijzer.nl/agenda en op www.polkafest.nl/agenda. Want dan weet u waar de muziek draait. Maar waar draait de muziek nog meer? Op donderdagavond 16 juli spelen het Leerlingen- en Harmonieorkest van Harmonie Vorden een zomeravondconcert. Een avond waarin zij u meenemen op reis. Muziek uit allerlei verschillende werelddelen komt voorbij. Kortom, een avond waar u bij moet. Sorry, waar u bij moet zijn. Kom gerust, geniet van een muzikale zomeravond op het Marktplein. En bij slecht weer wordt het verplaatst naar het Cultuurhuis. Zij zien u graag. En tip, wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, neem dan uw eigen stoeltje mee. Er zullen maar een aantal stoelen op de locatie aanwezig zijn. Het adres is Marktplaats, Vorden, aanvang 19:30. En na de volgende titel geef ik u nog een concertdata door. Maar eerst nu, Welcome to the Music.

Het orkest Koninklijk Marechaussee geeft op zaterdag 18 juli een gratis zomerorkest in het Oranjepark in Apeldoorn met zanger Wylon als speciale gast. Het evenement start om 2:00. De inloop is vanaf 1:30 en het is onderdeel van het jubileumjaar van het Park en Spoor Apeldoorn. En tip, neem uw eigen stoeltje mee als u verzekerd wilt zijn en van een plaats. En dan heb ik nog op donderdag 30 juli. Dan is het herfstwind en zon werken weer samen. Net als in 2024 is het een vriendenconcert van het Zomerorkest Nederland. Ook deze zomer weer opgenomen in het herfstwind concertreeks. Het wordt weer een tof concert met een gloed nieuwe compositie van Sander van Dost en heel veel zomerse muziek. De solist is dit jaar Keanu Konings op trompet, de dirigenten Jan Aarte Ponstein en Bruno Alonso Iglesias. Het is op donderdag 30 juli 2026 in het Muziekcentrum te Lunteren, aanvang 8:00, en tickets te verkrijgen via www.muziedesk.nl/herfstwind 30 juli 2026.

Nou, dat gaat een hele mooie zomer worden. En wilt u een mooie wandeling maken? Ja, dan moet u tussen Voorst en Veluwezoom zijn. Zo was het de titel Voorst is tussen Veluwe en IJssel. Het is een compositie van Alfred Willering, voormalig dirigent van het fanfarekorps Voorst. En vanaf 2018 van het fanfarekorps Nationale Reserve. En hij schreef voor het fanfarekorps Voorst deze mooie titel. Maar hier op geluidsdrager gezet door de Fries van Varenorkest. En die titel kunt u ook terugvinden op YouTube. Luister naar dat hele mooie Voorst tussen Veluwe en IJssel.

U luistert naar Amusant, het blaasmuziekprogramma van de regio Apeldoorn. En het thema is When the Work is Done. En daar past de volgende titel ook heel mooi bij. Time to Relax van Manfred Snyder en Steve McMillan voor het arrangement. En het wordt gespeeld door de Washington Winds.

Of we maken een mooie wandeling door Alabama. Alabama. Sunday in Alabama. Sorry. Sunday in Alabama. Een compositie van Joe Crane. Hier ingespeeld door het Studio Orkest Rundle.

Brassman's Holiday, dat is een compositie van Harry Janssen en het arrangement van Jasper Staps. Hier gespeeld door de Militaire Kapel Nederland en het komt van een album 200 jaar militaire muziek in Nederland.

Nou, na al die inspanningen op dat beslagwerk is de drummer ook wel toe aan een holiday. En when the work is done, ja, dan is het natuurlijk tijd voor een feestje, hè? Time for Boogie van Manfred Snyder, gespeeld door de Sagan Zalender Muzikanten.

Ja, met de workers dan heeft u misschien wel eindelijk eens een keer tijd om die mooie droomcruise te maken. Dreamcruise van Satoshi Yakisawa, gespeeld door Tokyo Fushi University Wind Ensemble.

En wist u dat de regio Apeldoorn heel wat mooie uitstapjes te bieden heeft voor als het werk erop zit? Zo is de mooie wandelingen tussen Voorst, van Voorst tussen Veluwe en IJssel. Maar ook het Oranjepark in Apeldoorn, waar elke zondagmiddag in de zomer concerten plaatsvinden. Of een bezoekje in Beekbergen. In Beekbergen bevindt zich het hart van de Veluwse stoommaatschappij, de VSM. Het is een museum, stoomdepot. De locatie is aan de Ruitermolenweg 28 en herbergt een omvangrijke collectie historische, bedrijfsvaardige Duitse en Nederlandse stoomlocomotieven. Een grote werkplaats en een draaischijf. Je kunt er zien hoe locomotieven worden opgestookt, gerangeerd en voorzien van kolen en water. De ritten zelf gaan over meer dan 100 jaar oude spoorlijn tussen Apeldoorn en Dieren. En tickets zijn onder andere verkrijgbaar in de NS Spoordeelwinkel of de officiële VSM website. En in de zomermaanden gaan dus die oude loks over het spoor. En een heel mooi uitstapje voor jong en oud. En ik zou zeggen, take a train. Tekentrain, compositie van Billy Strayron, hier gespeeld door Blechschaden.

Ja, komt-ie. Nou, we gaan er draaien Stranger on the Shore. Op de oever van Eka Blik en Erika Morana. Gespeeld door Politieorkester Rijnland-Pfalz. En dan meteen eruit met Little Voyage. Een kleine reis van Brain Coronary. Gespeeld door die Midwest Winds.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sefdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij het blaasmuziekprogramma Amusant van de regio Apeldoorn. Mijn naam is Riet Velgraven, samenstelling en presentatie. En wij presenteren blaasmuziek van harmonie, van varen en bras in het eerste uur. En het tweede uur de Bumische en Merische kapellen. Zo zijn we voor dit uur Bumische en Merische begonnen met de Weintrinkermars van de Rommelige Boeven. En het thema van deze uitzending is Restaurante Bohemia. Ik neem u muzikaal mee naar een boheems restaurant met allemaal lekkerbissen. En we zijn dan ook begonnen om alvast te openen met een lekker wijntje. Maar dat doen we niet alleen, dat doen we unter Freunden van Klaus Rambacher, gespeeld door Wolf Vitovetter en Deine Blaasmuziek.

Ja, en ondertussen heeft de kellner al een schaaltje met een shuttlebrood op tafel gezet. Heel vaak is het stokbrood wat op tafel komt. Maar deze keer shuttlebrood. En shuttlebrood, dat is een soort krekkerachtige lekkernij uit Zuid-Tirol. Uit Noord-Italië. Het is een compositie van Norbert Rabanza, arrangement van Manfred Kratwol en hier gespeeld door de Innsbrucker Böhmische.

Ja, daar komt de ober alweer aan met de kaart. En wat zie ik? Er staat niet menukaart op, maar daar staat op Egelende Smankeln. Oftewel Egelende Lekkernijen. Nou, dat is ook een polka. En die gaat gespeeld worden door die Bummische Draaitsteen.

Nou, en voordat we aan het menu beginnen, gaan we toch eerst nog even een lekkere tequila drinken. De Bohemian Tequila van Norbert Keller en Stefan Zwalgin, gespeeld door Battle Chic Anti-Alco 6.

Nou, ik heb mijn keuze al kunnen maken, hoor. Uit het menu van restaurant de Bohemia. Ik ga beginnen met de Engroef aus der Küche. Oftewel een amuse oreille. Een amuse voor de oren. Een solo met twee lepels. Hier gespeeld door die Bimmische draait zijn. En het komt van hun album Engroef aus der Küche.

Jongen, jongen, dat is eventjes lekker hier bij Restaurant de Bohemia. Allemaal fijnsmekkers, polka's erop. Fijnsmekker polka van Ernst Mosch, Wijnkopf en Bommerl, gespeeld door die kleine Egelander bezetsel.

Nou, ik denk dat ik maar eens begin met een lekkere klangsalaatpolka van Deels Holzfrei Böhmische.

maanden, denk ik, als ik als hoofdgerechtje maar het Schreeuwergoe neem. Een polka van Frans Sprenisinga van het Ballastorkest dat gespeeld.

Ja, en dan vraagt de oma wat voor sausje ik erbij wil hebben. Nou, doe maar die zwammerpolka. Oftewel de paddenstoelenpolka van Chris Baden. Gespeeld door die Bummische Draaitzin.

Ja, mijn tafelgenoot die zegt net, moet eigenlijk nog een beetje peper en zout bij. Het is nog een beetje flauw. Dus Ober Pfeffer und Salz van Ernst Mosch, gespeeld door Ernst Mosch, die originaal Egelander muzikanten.

Nou, dan zie ik bij de desserts, daar zie ik toch iets heel lekkers staan. Kirschenaus pinon. Ober, graag warme kirschenaus pinon op een bolletje ijs. Dat lijkt me verrukkelijk. En kirschenaus pinon, dat is van Martin Scherberger, door Muziekkapelle Pinon.

Ja, en het is zo gezellig hier in de restaurant Bohemia. Zelfs kaarsjes branden. Bij Ketselig van Jeremy Vevoda, gespeeld door de Orgenaal Egerland muzikanten uit Noord-Duitsland. En het komt van hun CD Live Jubileum Tour 20 jaar.

Nou, het is hier zo gemoedelijk en gezellig in restaurant de Bohemia. We nemen er nog een glaasje wijn bij. Drink met meer Anglesen wijn van Jane Pelton, gespeeld door Yoshi Heckel en die originale Fidelen Egelenda. Ja, hebben we een glaasje wijn? Drink met meer Anglesen wijn. Heb je hem, Jan? Lukt het?

Nou, dan zou ik zeggen, zum wohl, ihr Freunde, van Peter Schat, gespeeld door Peter Schat en die Oberschwäbischen Dorfmusikanten.

Ja, en hier in de studio Apeldoorn hebben we het ook altijd in de koffieautomaat als keuze voor de koffie. En dan hebben we het over een Wiener Melange. Nou, dat is echt een lekkere koffie om het menu mee te beëindigen, maar nog niet deze avond. Wiener Melange van Jane Pelton, gespeeld door Josje Heckel en die originaal Fidelen Egeländer.

Nou, zo'n avondje met een lekker dinertje in een restaurant te Bohemia, mooie muziek erbij, dat is toch echt om te relaxen, hè? Een echte zorgenbrecher. Zo Stefan Norbert Gelle, gespeeld door Anton Gelle en die Schetzachtale blaasmuziek.

Ja, dan zit onze uitzending er alweer op. In restaurant de Bohemia. Bedankt voor het luisteren en dat u mee heeft willen doen aan dit muzikale diner in dat restaurant. We hopen u volgende week weer als luisteraar te mogen begroeten. Onze technicus, heel hartelijk bedankt dat je gezelschap wilde hebben houden bij dit diner. En kijk op polkafest.nl, want dan weet u waar de concerten plaatsvinden. En hou ook uw regionale dagbladen in de gaten, want in de regio worden ook nog vele, vele concerten gegeven. De komende week. Voor nu gaan we eruit. Tot de volgende keer. En kijk op onze website amusant.info. Daar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yılmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Schoten bij Nacht.

maken. Komen uit Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten van Nacht. De band heet Sake overigens. Schouten van Nacht, een uurtje rock and roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

komen uit Denemarken. De Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee. Eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine. En daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit. Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste. Dit is...

Simon is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks, Bad Wolves and Killing Me Slowly. De nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace. Dit is The Hunted.

van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves. Ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna, de

0: Sharon van den Adel. Onze eigen Sharon van Within Temptation doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor 2 man in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouten bij nacht.
0: We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Scandinavië vandaag in Schouten vannacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floriansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere, herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: De band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69 uit. Ik zei, kan hier komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 uit. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. Retour aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.
4: 1, 2, 3, 4.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond. 1, 2...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena.